0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Connect verbindt Midden Gelderland.
1: Nieuws, muziek en sport.
0: Dit is Connect.
1: Connect. Uh-huh.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws. Dit is

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Doop, doop, doop, doop.

0: overal thuis.
1: Dit is Connect.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws. Dit is

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws. Dit is

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten. Het allerbeste
1: in Midden-Gelderland. Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

komt terug. Het komt terug. Het komt terug. Het komt terug. Vanaf morgenavond. Dance to Solace. Met Pieter Troost. Get ready for the weekend. Met de beste beat van dit moment. Morgenavond, 7 uur. Dance to Solace.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen. In het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen, met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland.
2: Connect.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte bovenleiding rijden geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Putten. En tot zover de ANWB verkeer.

Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het BookTok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en afrit Hoenderlo 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer file 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: dan is het ook. Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten. Luister Connect in heel

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat door een kapotte vrachtwagen 3 kilometer file bij afrit Hoendelo. De vertraging is 10 minuten. Net als op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Latum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Latum. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in pijljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen, in het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: was up, I was down.
1: Dit is Connect met Natasha.
2: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Ik hoop ondertussen dat je een lekker kopje koffie of een lekker kopje thee kan pakken.

Ik ben toch altijd heel erg nieuwsgierig wie er nou eigenlijk hier achter de radio, zeg maar, zit. Want ik heb in die zin ongeveer wel een beetje een idee. Maar ben je nou zo'n trouwe luisteraar of natuurlijk iemand die gewoon eventjes voorbij komt? Laat me dan eigenlijk dat even weten. Luister je elke week of hoor je dit nu voor het eerst? Ik ben heel erg benieuwd. En wat vind je er dan ook van? Want sommige mensen die reageren best wel vaak. En er zijn natuurlijk denk ik ook mensen die nooit reageren. Hierbij de vraag, wil je dat wel een keertje doen? Dat kan namelijk naar 0316 6x3. Ik ben gewoon echt wel. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Laten we voor nu gewoon even doorgaan weer naar lekkere muziek. Hier is Bumpy Ride.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Voor de mensen die wel vaker luisteren op deze vrijdagochtend, die weten ondertussen best wel dat ik wel van feitjes en al dat soort dingen ben. Nu is het natuurlijk ondertussen al september. Ja, echt bizar. Ik kan er echt bijna niet bij, gewoon van hoe ontzettend snel de tijd gaat. En voor de mensen die dit dan al horen, denken misschien al van, oh ja, Natasja gaat dit doen. Ja, het gaat dus als volgt. Elke maand dan geef ik dus, als het weer een nieuwe maand is, geef ik daarover wat feitjes. Dus hier komen ze dan. De feitjes over september. Ja, ja. Het is in september hebben we echt een nazomer. De dagen zijn vaak nog zacht en zonnig. Maar de avonden, ja, die zijn toch wel wat frisser. Dus vergeet zeker niet even een jasje of een vestje mee te nemen. Het is de oogstmaand. Vroeger werd september de vrucht of de oogstmaand genoemd, omdat fruit, granen en bessen rijp zijn. Het is ook de herfstequinox. Rond 23 september zijn dag en nacht overal ter wereld even lang en begint de herfst echt officieel. Ja, naam en cultuur. Het Latijnse naam, de naam komt van septem, 7 dus, omdat het vroeger de 7e maand was in de Romeinse kalender. Ja, ook hebben we een nieuw ritme, want scholen, sportcompetities en het werkleven starten weer in een vast ritme. Ja, misschien is dat toch ook wel fijn weer, toch? Ja, uiteindelijk als de zomer voorbij is, dan is het toch fijn om een beetje weer een vast ritme op te pakken. Want dat hebben we toch ook soms wel nodig als mens, niet?

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen staat tussen Dopendel en Geldermalsen 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ondertussen is het alweer tijd voor het vrouwenfeitje van de week. Dit keer een wat korte en krachtigere, maar dat maakt zeker helemaal niet uit. Dit keer gaat het over knipperen. Want vrouwen knipperen met hun ogen bijna 2 keer zo vaak per minuut als mannen. Ja, zo zie je maar weer, hè. Vrouwen die doen weer hartstikke veel tegelijkertijd. Dat blijft altijd wel zo.

Nu het natuurlijk weer september is, ben ik erg benieuwd naar wat jij misschien wel zo fijn vindt aan september. Ja, en natuurlijk ook wat er misschien minder is aan september. Want het is natuurlijk nu nog wel een beetje nazomer. Ja, dat ligt mij net in Nederland hoe het weer is. Iets wat ik zelf heel mooi vind aan september is altijd de avonden toch wel. Het is altijd echt wel een soort mooi schemerlicht en daar hou ik ontzettend van. Het mindere aan september is vaak toch ook, het kan echt wel heel slecht weer zijn en meteen gewoon in één klap herfst zijn. Dus ik ben heel benieuwd, wat vind jij nou van september? Je voor- en je nadelen over september. Laat het me zeker weten. Je kan me een Instagram berichtje sturen, Natasja bij Connect. Of natuurlijk stuur een berichtje naar de studio. Dat kan naar 0316 6x3. Wel doen, hè?

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

van Charlie Puth. Nu gaan we ook naar een hele mooie plaat van The Road Ahead van City to City uit 1999 alweer.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: PhoneConnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. PhoneConnect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: met Natasha.
1: Het tweede uur ondertussen weer hier op Connect. Ik hoop dat je nog steeds lekker aan het luisteren bent. Ja, ik heb een aantal leuke dingen klaarstaan. Zoals zometeen om 11:30. Draai op.

Het is ondertussen tijd voor het Let's Talk moment. En dit is het moment waarop mensen mij berichtjes kunnen sturen. En waarop ik dat dan ga voorlezen en ga vertellen. En misschien ook mijn mening erover geven. Laten we eens even kijken wat ik nu op heb gestuurd gekregen vandaag. Het bericht luidt als volgt. Hey Natasja, ik heb even een vraagje. Want ik ben best wel bang met het vliegreizen. Ik hou niet van vliegtuigen. En ik durf echt niet in een vliegtuig te stappen. Ik ben daarin dus ook nog nooit in een vliegtuig geweest. Maar ik zou dit wel heel graag willen om meer van de wereld te kunnen zien. Heb jij misschien tips voor mij? Nou, dit is inderdaad een moeilijk onderwerpje. Want hoe pak je nou zoiets aan als je inderdaad bang bent om te vliegen? Nou ja, wat ik zelf in ieder geval kan zeggen is dat ik had zelf tot mijn 21ste had ik ook geen vliegervaring. Behalve van toen ik een jaar of twee was. Nou, dus kun je inderdaad helemaal niks van herinneren. Dus wat ik in ieder geval zelf heb gedaan... Nou, ik vond het zelf in ieder geval gewoon heel spannend. Maar echt eng vond ik het niet. Ik vind vliegen namelijk best wel gaaf. Maar wat ik zelf misschien zou kunnen zeggen is... Ga praten met mensen die al hebben gevlogen. Of ga eens in gesprek. Misschien dat je het mogelijk kan krijgen om met een stewardess te praten. Of een piloot. Wie weet, hè? Kun je wel connecties maken. En dat soort dingen helpt echt. En ga gewoon in die zin in gesprek. Want praten mensen... Praten, dat kan echt waar hartstikke goed helpen. Ja.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glidermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

is zometeen alweer tijd voor Draai Jouw Plaat. Dus als je me nog niks hebt opgestuurd, doe dat dan zeker nu even. Dat kan naar 0316, 6x3. Het is helemaal aan jou. En wie weet hoor jij wel jouw plaat hier op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp PolarSteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee, met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen. In het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen, met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Afrit Geldermals

Het is dus tijd voor draaioplaat. En ik heb ondertussen een berichtje mogen ontvangen. Hey Natasja, zou je voor mij Summer van Calvin Harris kunnen draaien, zodat het nog een beetje zomer is? Jazeker, hier is hij dan.

0: Hey Natas, met Mark. Heb je voor mij dansen op de vulkaan van de dijk voor jou? Een fantastische radioprogramma. Zo'n heerlijk nummer in. Vooral in deze tijden. Ik hoop dat het lukt. Hey, veel succes met je programma. Doei.
1: Helemaal bedankt. Gaan we zeker draaien. Hier is hij dan.

0: Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het BookTok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Hé, hey, Natasja, wat leuk dat jij tegenwoordig de plaatjes draait. Zou je van mij ook een plaatje willen draaien?
1: Absoluut.
0: Ik ben gek op de Rolling Stones, dus Sympathy for the Devil staat bij mij elk jaar op nummer 1 in de top 2000. Succes met je uitzending.
1: Super, dankjewel. Hierbij de Rolling Stones.

het er alweer op deze ochtend. Ik ga afsluiten. En normaal zeg ik altijd tot volgende week. Nee, het is even anders. Want ik ga op vakantie. Ja, het is in die zin wat het is. Maar je kan wel hartstikke erg genieten. Komende vrijdagen gewoon van non-stop muziek. Dus ik zou zeggen, vooral dat lekker doen. En dan hoor je mij vanzelf weer hier op de ochtend van Connect. Tot dan!

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos 5 minuten vertraging tussen Beest en Waardenburg. In een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens van 7 kilometer. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten vertraging door de controles. 5 minuten extra op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Je boterham klinkt net even wat lekkerder met het lunchpakket. Elke vrijdag hoor je de grootste Guilty Pleasure hits van A tot Z. Van jong tot oud, en dit was Cresap, I Would Stay. En heb ik nu voor jou Sigala.
1: Dit is Connect met Nico.

Het lunchpakket op vrijdag gaat alle kanten op met Jimmy Cliff. Hakuna Matata. Zometeen wordt weer bijgepraat door Cindy wat er eigenlijk allemaal te doen is in de regio. Maar eerst, de Chainsmokers, Paris.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

The Rotting Twenties van Boney Macaroni. Dat staat er echt. Het is weer tijd voor oud en nieuw, dus ik schotel je een oude track voor. Het origineel eigenlijk. En het origineel komt uit 1984. Het is van Hall & Oates. En die heet Out of Touch. En ga maar eens even over nadenken uit welk jaar de nieuwe versie komt. Laat me nou eens even weten. 03166 x 3.

0: hoor de zomerse klanken van Bausa Magnetic. Nou ja, we hebben afgelopen week toch wel wat regen te pakken gehad. Dus misschien gaat dit wel helpen. Goed, het is bijna 12:30. Tijd voor de headlines.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws.

0: zoals McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 20 minuten op de A12 bij de Duitse grens vanaf Zevenaar en 7 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Jordan, Frankie Valli, Greece. En ja, het is tijd voor die stip aan de horizon. En dat wil zeggen, het weekend komt steeds een stapje dichterbij. En wij brengen je dichterbij het weekend. En nu, Nederpop All Stars, stip aan de horizon.

Whitesnake, Here I Go Again. En mocht je nou 13 september niks te doen hebben, kun je even naar Groezer toe, want daar, ja, ik weet niet of jij er nog kent van vroeger. Ter land, ter zee en in de lucht. Want daar vindt namelijk een heuse zeepkistenrace plaats. Echt, dat belooft één groot spektakel te worden. Meer informatie vind je op onze website rtvconnect.nl.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Latum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Latum. Tot zover de agendaberichten.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 9 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 7 kilometer file, 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 9 kilometer file, 10 minuten extra. N50 Emmelo Zwolle tussen Kampernoord en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten vertraging en 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Een beetje extra liefde is nooit verkeerd. Dat dachten ook de Black Eyed Peas. Alweer uit 2003. Where is the love? Goedemiddag, ik ben hier nog een klein uurtje bij je. We komen steeds een stapje dichterbij het weekend. Met nu, Meteor en Hannah May. Wat wil je van mij? Het zou fijn.

De mannen van R.E.M. Everybody Hurts. En als we het toch over Guilty Pleasures hebben, want daar zitten we hier voor, hè? De Guilty Pleasure Lunch. Is dit eentje van mij? Last Friday Night. Katy Perry.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Mila en Mira, Lonely Part of Me. En ja, vanavond speelt Vitesse weer. Ze kunnen weer hun lol op, want de vorige wedstrijd die hebben ze echt fantastisch gespeeld. En vanavond mogen ze het weer bewijzen tegen Top Os vanaf 8 uur. En wij zenden het gewoon integraal uit hier.

0: hoorde Bebe Rexha en Faithless hier op de radio. New Religion. Tijd voor de headlines van 2:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Ook in het zuiden veel regen, in het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 9 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem, 25 minuten extra reistijd tussen Zevenaar en Duitsland. A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, een kwartier vertraging. 9 kilometer file. N50 Emmeloord-Zwolle, 10 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ik ken eigenlijk geen mens die een slecht woord over deze track kunnen zeggen. Your Hotel California van de Eagles, 1977 alweer. En ja, we zitten nog steeds in die Guilty Pleasure Lunch, dus ook tijd voor oud en nieuw. En het vorige uur draaide ik het origineel natuurlijk van Oates, Hall & Oates moet ik zeggen, Out of Touch. En de nieuwe versie komt uit 2004 en die is van Uniting Nations.

wel even met dat wisselvallige weer van de afgelopen dagen, hè? Door de Vamos a la Playa. En we blijven in de zomerstemming met David Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight. Don't know.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

Chris Brown en Pitbull van. En ja, ik zei het al, het is tijd voor de boterhamplaat. En vorige week deden we het voor het eerst. En dit is een track die jou een beetje in de weekendstemming kan brengen. Het mag echt een rammer zijn, echt een beuker zijn. En ik heb er eentje meegenomen uit mijn, ja, uit mijn eigen arsenaal, zeg maar. Dit is Charlie Lonost en Mental Tio. Stars. En voor nu zeg ik, fijn weekend.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op 2 agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. 2 anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op 2 agenten. Onder de verdachten zijn 2 minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En de Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen, met name als Rio Run en Build the Wall, kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. 20 minuten op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel. 17 kilometer file. 10 minuten op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knopend Waterberg. 9 kilometer. Een kwartier vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 9 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knopend Waterberg. 9 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen afrit Nijmegen en Kuik 10 kilometer file. 10 minuten vertraging ook op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Voorthuizen 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een kwartier. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen afrit Everding en Zaltbommel een half uur vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Amersfoort en Nijkerk 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de afrit dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezenweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsers sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist. De zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk in de regio Gelderland. Er staat 200 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen knooppunt Vught en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Dodewaard en Echteld. Een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Bankhoeve een kwartier. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is...

0: Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het Boektok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog twee vrouwen gevonden. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en het trekt regen naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten laat de zon zich zien. De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden en er staat een matige westelijke wind die aan zee krachtig kan zijn met kracht 6 en in het Waddengebied soms hard windkracht 7. Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio Gelderland. Er staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt het Vught en Afrikkerk Driel 20 minuten oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Walenooien. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en Renkum 20 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. Op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 20 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in Gelderland, staat ruim 150 kilometer file. De langste file staan op de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen Bokstel en Waardenburg, 3 kwartier extra reistijd. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 1/2 uur. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Afrit Beek en Duitsland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: zoektocht naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen. Maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Amersfoort en Voorthuizen een kwartier oponthoud. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef een kwartier. De A50 Arnhem richting Os voor Valburg een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

stil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen, bij een matige, langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen langzaam wat af. In de regio Gelderland staat nog wel ruim 100 kilometer. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afwijking Boschestel en Waardenburg een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knopend Bankhoef een kwartier. A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo voor Malden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In Gelderland staan de langste nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel een kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Bij je thuis, op het werk, in de auto. Connect is er overal.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland is de spits bijna voorbij. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikkerk Driel, 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
6: Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van twee politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
7: Zomer in Midden-Gelderland. Voor
0: Midden-Gelderland. Zomer.
7: Dit is Connect.
0: Connect Sport.

En welkom bij Connect Sport. Je hoorde Nelly Furtado en Say It Right. We gaan ons opmaken voor een hele nieuwe wedstrijd van Vitesse tegen Top Os in het Gelredome. Maar tot die tijd lekkere muziek is dit Coldplay en Avicii en Sky Full.

Ja, hè, daar zijn we dan. Het is vrijdagavond geworden en het is Vitesseavond. Dus vanavond de wedstrijd in het Gelredome. Vitesse tegen Top Os. Het mooie is, daar Top Os wil vandaag voor de allereerste keer gaan winnen tegen Vitesse. En Vitesse wil eigenlijk hun allereerste thuisoverwinning gaan halen. Dus het belooft een hele mooie pot te worden. Overigens, Top Os heeft nog nooit gewonnen tegen Vitesse. Het werd altijd een gelijkspel of een verlies. Maar daar straks meer over met de heren in het stadion. Ja, ze zijn op dit moment onderweg. En zij gaan een live verslag doen vanaf 8 uur van de wedstrijd Vitesse-Top Os. Tot die tijd, voordat wij gaan schakelen. Hier is een heleboel lekkere muziek hier. Bij Sport, ja, bij Connect Sport. Ik wou zeggen de ochtend van Connect. Nee, dat is pas in het weekend. Met nu op jouw radio. En bent het 1986. Mai Tai kwam uit Nederland, ja. En de Female Intuition. Als je daarmee te krijgen maakt als man, dan heb je een probleem. Dit is Connect Sport. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent. En fijn dat je luistert.

0: allerlekkerste muziek en het laatste nieuws uit de regio. Met Connect ben je overal thuis.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
0: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige, langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
1: Connect Sport.

Shepherd op je radio en My Love is Like a Memory. Nee, ach, symfonie, dat ook goed. Het zijn allemaal symfonieën die je hoort nu op je radio. Uit 1993. Liefdesliedjes, jazzpolitie. We gaan straks even schakelen met het Gelredome. Daar zit Martijn onder andere. En voor een voorbeschouwing van Vitesse, Topos.

2015 alweer. We gaan eens even proberen of we contact kunnen krijgen met het Gelredome. Voor de wedstrijd, voorbeschouwing van de wedstrijd Topos en Vitesse. Maar eerst nog even Sheila E. Dan zijn we bij je met de voorbeschouwing van de wedstrijd Topos en Vitesse. Vitesse Topos.

0: Sheila E. Bij Radio en Glamlodders Live. Ja, we gaan schakelen naar het Gelredoom. Want daar zijn aangeschoven Frank en Martijn. En ik begreep dat jullie hebben daar fans op de tribune zitten.
1: Ja, Frank, goeie avond trouwens voor iedereen die luistert. Ja, Frank, mijn collega van vanavond, die heeft fans op de tribune zitten. Ja, Frank, vertel hem maar eens over.
2: Ja, goedenavond inderdaad. Ja, ik geef les op Beekal Lyceum. En daar zitten een aantal sportieve leerlingen op school. Zij doen veel topsport en dans en muziek. En ook dus veel sportieve leerlingen. En zij weten het, ja, ik had ze verteld. Zij deden van, goh, meneer, wat doet u dan? Ik zeg, nou, ik geef ook radiocommentaar naast dat ik voor de klas sta bij Vitesse-wedstrijden. En dan zei toen, dus nu zijn er een aantal leerlingen hier in het stadion en die zwaaien naar mij. En eentje zelfs vanuit de skybox, dus die heeft het goed voor elkaar.
1: Ja, het weer klonk hier door het Gelredoom werkelijk. Ik denk dat mensen aan de overkant ook nog de meneer Kruithof konden horen. Die schreeuwt, maar goed, we gaan het over voetbal hebben. Vitesse doppels, Vitesse natuurlijk de derde thuiswedstrijd van dit seizoen. Nog altijd geen thuisoverwinning. En vooral met het programma wat Vitesse heeft, is het misschien ook niet gek dat de Arnhemmers nog geen thuisoverwinning geboekt hebben. Ze hebben natuurlijk 1-1 gespeeld tegen RKC en verloren van Almere City 2 weken geleden hier in eigen huis. En nu tegen Top Os. Ja, is de jacht toch wel geopend op de eerste 3 punten in eigen huis van dit seizoen. Vitesse gaat dat doen met weer wat wijzigingen. We kennen het wel. De afgelopen weken bij Rudiger Reem en zijn mannen. Op doel, Koner van den Berg. Rechtsback weer teruggekeerd, Nathan Markelo van een schorsing. Het centrum ongewijzigd, Falun Zumbiri, Omar Shudar. En dan linksback, Giel Oldenkeijzer. Op het middenveld zien we dan wel wat wijzigingen. We zien eerst wel wat vertrouwde gezichten. Marco Chicore, captain Ricardo Felipe Swartz. En op nummer 10, geen Pontus Dabo, zit ook niet bij de wedstrijdselectie. Heeft een knieblessure opgelopen afgelopen week. Dus op nummer 10, Ayman Selouf. En voorin zien we dan dat Nino Zonneveld weer terugkeert in de basisopstelling van Vitesse als rechtsbuiten. Linksbuiten Felipe Di Carvalho Ferreira. Kan je er altijd mooi achter zetten. En in de spits natuurlijk de bomber, de goalgetter van Vitesse, Nauw Fabanis.
2: Ja, dan gaan we naar Top Os, wat Vitesse vanavond ontvangt. Het ontvangt daarmee de nummer 16 van de keukenkampioen-divisie met 3 punten. Top Os had een stroeve start, heeft ook wel zware tegenstanders gehad. Met NAC Breda, Volendam en Jong PSV. En heeft de afgelopen week de eerste 3 punten binnengehaald tegen Jong Utrecht. Als we naar de opstelling kijken dan van Sjors Ulté, dan staat Mike Haverkotte daar op doel bij de Ossenaren. Linksback Julian Kuipers. Centrale duo is Vianello en Miguel. Rechtsback staat Ilunga Patta. Esaias op het middenveld. Richard van de Venne, de veteraan, ook wel bij RKC gespeeld. En op het middenveld ook Marismo Hinoke. In de punt van de aanval bij de Ossenaren is het Frenslin en Singi. En de vleugels worden bedekt door Marilio Delanoy en Mert Erkan. Dat is precies dezelfde opstelling als vorige week tegen Jong Utrecht. En wij gaan zien wat wij vanavond geserveerd krijgen, Martijn. Ik heb er zin in.
1: In een vrij bijzondere wedstrijd. De wedstrijd staat in het teken van mentale gezondheid. Vitesse roept iedereen op om Vitessenaars niet alleen, dat is het motto van vanavond. Iedereen moet aan elkaar kunnen vragen hoe gaat het echt met je en dat je dat ook kan delen. Prachtig initiatief van Vitesse, maar heel veel supporters zullen dat ook redelijk in de wind slaan als er niet gewonnen wordt vanavond. Dus over ongeveer 9 minuten gaan wij hier live vanuit het Gelredoom. Dus blijf vooral luisteren naar Connect Radio. Tot zo!

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
2: Dit is Connect.
0: Connect Sport Live. De wedstrijd van Vitesse.
3: Ja, dan is het daar tijd voor. Het is iets na de klok van 8 uur geworden. En we gaan schakelen met onze vrienden in het Gelredome, Martijn en Frank. Goedenavond.
4: Een hele goede avond. Goedenavond. Vanuit het Gelredome. Een sfeervol Gelredome wel. Als scheidsrechter Rick Sturm af gaat fluiten, is het de bedoeling dat menig Vitesse-supporter hier de buurman aantikt en vraagt hoe gaat het nou echt met je? Nou, dat kunnen wij ook wel gaan doen. Maar die gesprekken denk ik dat heel veel mensen er echt in geïnteresseerd zijn. Al met deze actie moet dat natuurlijk eigenlijk wel. Rick Sturm kijkt op zijn horloge, gaat dan affluiten. En dan gaan wij hier gewoon beginnen voor Vitesse tegen Top Os. De nummer 7 tegen de nummer 16. Behoorlijk gat al gemaakt tussen de beide ploegen. Lange bal van naar voren vanuit Mike Havenkotten naar die nummer 22. Mert Erkan aan de rechterkant bij Top Os. Bij Vitesse worden de eerste contouren van het vernieuwde basiself van Rüdiger Rehm al zichtbaar. Dan zien we dat Ayman Salouf gewoon op nummer 10 loopt. En aan de rechterkant staat Sonneveld. Aan de linkerkant Di Cavallo. Lange ingooi binnen 30 seconden aan de rechterkant van Top Os. Die wordt ingegooid. Komt dan hoog voor. Kan worden doorgekopt. Blijft een beetje in de 16. Maar dan belandt de bal veilig in de handen van Koning van den Berg.
5: Ja, eerste gevaar van de wedstrijd dus voor Top Os. En dat gevaar was gelijk geweken. Omdat die kopbal eenvoudig gevangen kon worden door doelman Van den Berg. Als Vitesse het spel weer hervat heeft aan de rechterkant van het veld. Steekpaasje gaat nergens naartoe. Dus dat betekent dat de doelman Havenkotten van Top Os die bal in ontvangst kan nemen. En eens rustig kan gaan nadenken over het opzetten van een aanval. Bannes is dan degene die langzaam druk gaat zetten. Samen met Nino Zonneveld. Die in zijn nopjes zal zijn met deze basisplaats. Zal ook uiteraard hier hard voor gewerkt hebben. Is druk bezig met zijn herstel. En we gaan eens kijken hoeveel minuten hij vandaag kan maken. Hier aan de bal. Nino Zonneveld aan de linkerkant van het veld. Tikkie terug naar Olde Keizer. Gaat terug naar Sikora. Dit is een goede bal van Sikora door de as van het veld. Salouf met wat ruimte. Bal gaat naar rechts. Markelo, dan moet die bal voorkomen. Komt ook voor. Goede bal. Dit is bijna al de 1-0. Als Felipe de Carvalho in komt glijden. Alleen hij net niet die voorzet van Markelo daar nog een tikkie aan kan geven. En zo is daar ook het eerste gevaar van de wedstrijd voor Vitesse. Maar eindigt dit in een doeltrap voor Topos.
4: 2 minuten gespeeld hier in stadion Gelredome. En de eerste grote kans van Vitesse is dus al geweest. Die Cavallo krijgt er net niet zijn volledige schoen achter. Want anders had het nog wel een gevaarlijk moment kunnen opleveren. Een uitstekende voorzet van die rechterkant. Dat was Nathan Markelo daar. Topos aan het opbouwen nu weer. Dat is toch allemaal een beetje onbegonnen werk. En dan gaat er een lange bal, zoals u kan horen, van links naar rechts. Vanuit Julian Kuipers naar Ilunga Patta, de aanvoerder. En die gaat over de zijlijn. Dus een ingooi voor Vitesse. Redelijk hoog op het veld. Dus Vitesse houdt de druk erop. En Topos schiet zichzelf eigenlijk derhalve in hun eigen voet. Vitesse verder aan het opbouwen met Zumberi. Die dribbelt wat in, speelt hem naar Chalouf. Chalouf gelijk een bal naar rechts. Die is denk ik te ambitieus, ja. Die kan heel makkelijk laten lopen worden door Julian Kuipers daar, de 22-jarige linksback. Met een hele opvallende koep. Laten we zeggen witte haren. Dus die kan je vanuit onze positie uitstekend goed eruit halen.
5: Beetje zo'n hoofd in de wc-pot koep.
4: Ja, of in een bak chlor of zo. Het is in ieder geval ijspegel wit. Of het is een albino, dat weet ik niet. Maar goed, Vitesse verder aan het opbouwen. Goede bal tussen de linies van Zumberi naar Zonneveld. Zonneveld probeert de 1-2 te zoeken met Bannis. Dat gaat mis. Topos verovert het balbezit. En dan wordt gelijk die lange spits daar gezocht. Franslin, Enzingi. Ja. De Angolese spits. Die is behoorlijk uit de kluiten gewassen. Dus daar gaan Ashuitar en ook Zumberi behoorlijk wat ruzie mee gaan maken. Ook een redelijk vol uitvak voor Osse begrippen. De Crazy Side uit Os is meegekomen. Van natuurlijk voor Os een vrij grote wedstrijd hier in Gelredome.
5: Ja, inderdaad. Ja. Behoorlijk vol stadion hier. Niet helemaal uitverkocht. Er zijn nog wat lege stoeltjes. Maar over het algemeen zit het goed vol hier. En dat is toch leuk op de vrijdagavond. Misschien een hoop wandelaars voor morgen. De Airborne wandeltocht. Maar het Airborne duel in Stadion Gelredome laat nog even op zich wachten. Als Topos het spel heeft hervat. Lange bal naar voren. Kopduel wordt gewonnen door Vitesse. Sikora kop door. Goed gedaan. Markelo heeft wat ruimte daar aan de rechterkant. Ziet even geen opties naar voren. Dus gaat de bal een tikkie terug. Sikora heeft zich wat in laten zakken. Dit is goed gedaan van Philippe Swartz. Op Zonneveld. En dan gaat de bal weer naar Markelo. Ja, we zagen aan het begin van het seizoen Vitesse veel over links doen. Giel Oldekijzer. Nou, ook omdat Markelo zich natuurlijk weer terug heeft gevochten en hersteld is. En niet meer geschorst is, ook niet onbelangrijk.
4: En Markelo was geblesseerd.
5: Ja, ook vorige week. Inderdaad. Balverlies hier van Vitesse op eigen helft. Dit is slordig. Dan gaat Top Oster vandoor. Hinoken moet dan een voorzet geven. Laag. En dit is goed weggewerkt, zeg. Was noodzakelijk. Anders zou Vitesse tegen een achterstand aankijken. Vitesse weet dit goed te voorkomen. En Swartz nu in de omschakeling. Kijk eens wat een ruimte hier, zeg. Op het middenveld bij Selouf. Die kan meters gaan maken. Doet dat ook. Dan gaat hij schieten. Nee, schijnbeweging. Bal gaat naar rechts. Zonneveld, bal aan de voet. Komt dan die voorzet. Hij moet ze direct de tegenstander nog voorbij. Hoge bal, goede bal. Dit de 16 in. Kan weggewerkt worden. Is het gevaar even geweken. Maar de afvallende bal is nog voor Vitesse. Philippe de Cavallo, paasje op Oldekijzer. Nog een voorzet. De 16 in. En die wordt weggewerkt. En dan kan Topos weer even ademhalen. Ja, werkt de bal hoog weg. Maar Zumberi staat daar te wachten en brengt die bal weer in. Wordt door Philippe Swartz nu hoog teruggebracht. En dan is de rust even in het spel. Kopt verdediger Kuipers die bal terug op doelman Havenkotten. En kan Topos weer een nieuwe aanval gaan opzetten.
4: Rustig ademhalen voor Topos even. En ook maar voor Vitesse, want dat ging toch achterin een minuutje geleden wel even fout. En het is dat Hinoken de bal niet goed kon voortzetten. Want anders kon hij zo worden binnengelopen door Enzingi. En dat hoef je de spits niet 2 keer te laten doen. Topos nu weer over de middenlijn van Vitesse met Kuipers daar. Gaat die 1-2 mis. Heeft Vitesse het balbezit weer overgenomen. Selouf dan daar in de verdrukking. Net voorbij het middenveld. Dan wordt de bal uitgetikt door Kuipers. Ingooi voor Vitesse. Hier in de 7e minuut staat nog altijd 0-0. En de contouren worden wel zichtbaar. In ieder geval nu van een vrij open wedstrijd. Vitesse die wat dominanter is. Topos die loert op zijn kansen. Hier Richard van der Venne toch wel de routinier aan de kant van Topos. Samen met Mike Havenkotten die druk gaat zetten. Dat wat hij zo graag doet. Werken, mouwen opstropen. Dat hoef je dit keer niet te doen, want hij heeft korte mouwen. Vitesse over de middenlijn. Bal gaat naar rechts. Markelo vrij in de 16. Voorzet naar Bannis. Maar Bannis kan er net niet bij. En de bal kan worden verdedigd door Delano Fianello. De 23-jarige linkercentrale verdediger van Topos. Schiet de bal huizenhoog over zijn eigen doel. Gelukkig voor hem natuurlijk, maar het was wel een goede aanval van Vitesse. Corner, de eerste corner van de wedstrijd wordt dit. Aan de rechterkant uitdraaiend. Nino Zonneveld heeft toch wel op de trainingen laten zien dat behoorlijk te beheersen, een goede trap te hebben. Niet alleen corners, maar ook vrije trappen. Komt die corner dan vrij hard voor bij de eerste paal. Maar de grensrechter steekt zijn vlag in de lucht. En dat betekent dat die bal uit is geweest.
5: Dat vind ik
4: opmerkelijke corner.
5: Ja, dat vind ik zo anticlimax.
4: Er zat een behoorlijke zwabber aan.
5: Dat op dit niveau nog kan. Een corner die eigenlijk dan niet ingaat.
4: Het leek bijna een schot op doel, hè, vanuit uit. Dat is best knap als je hem als een soort trivella met je buitenkant rechts er bijna in krijgt. Maar het leek wel een soort, een nukkelbal te zijn. Laten we het dan maar zo even zeggen.
5: Ja.
4: Toppos in ieder geval weer op de helft van Vitesse. Maar dat is ook alweer verijdeld.
5: Ja, dan heeft Vitesse wel balbezit. Maar dit is slordig gedaan. Slordige paas op Olderkeijzer die de bal niet binnen kan houden. Dus kan Top Os in gaan gooien op de helft van Vitesse. Rechtsback Patta die dat gaat doen. Dan moet hij nog wel iemand met een rood-wit shirt zien te vinden die daadwerkelijk vrij staat. Ja, daar is dan Nsingi gevonden. Maar dit is slordig gedaan. Nsingi kan die bal niet aannemen op zijn borst. Laat die bal lopen. En zo is het Van den Berg die een nieuwe aanval gaat opzetten. Als we kijken naar de afgelopen twee thuisedities, Martijn, Vitesse, Top Os, allebei 0-0. Daar hebben we niet zo zin in vanavond, hè?
4: Nee, inderdaad. De afgelopen twee edities waren niet om over naar huis te schuiven. Dan druk ik mij rustig en, hoe zeg je dat, nog kalm uit. Want dat waren wedstrijden die niet in menig geheugen, Vitesse-geheugen, gegrift staan. Wel om hoe tergelijk slecht die beide wedstrijden waren. Vorig jaar tegen Top Os was het basisdebuut vrijwel uit het niets voor Koning van der Berg natuurlijk in de KKD. En sindsdien raak niet meer uitgegaan, de goalie van Vitesse. Natuurlijk was een keer geschorst geweest, een keer geblesseerd geweest.
5: Maar kan daarnaast gebeuren, elleboogje kan gebeuren.
4: Elleboogje kan inderdaad gebeuren. Hem gebeurt dat denk ik niet meer. Lesje wel geleerd. Toch wel normaal de ijzerkoele doelman hier Top Os rond de 16. Vitesse zit er bovenop. Bal wordt dan teruggespeeld richting Van der Vende. Maar dan kan Vitesse er misschien uit. Nee. Salouf is niet snel genoeg. Wordt de bal er weer ingewerkt. Weer weggekopt door Zumberi. Krijgt Bannis de bal niet onder controle. Maar bijna met een gelukje wel. A la Luis Suarez. Maar het wordt verijdeld. Of het strand in schoonheid. Eén van beide. Bal weer terug bij Mike Havenkot hier in de 10e minuut. Ja, in deze eerste 10 minuten geven niet heel veel hoop. Vitesse niet het fantastische van het spel. Maar goed, we zijn pas 10 minuten bezig. Lange bal van Mike Havenkot kan weg worden gekopt op eigen helft van Vitesse door Giel Holdenkeijzer.
5: Ja, dan gaat rechtsback Patta daar weer die inworp nemen. Top Os had het Vitesse dus altijd wel lastig weten maken hier in het stadion Gelredome. Maar wij hebben nu een man in vorm dit seizoen. Nou, voor Bannes, een echte spits die wellicht vandaag ook weer een goaltje mee kan prikken. Inworp nu van Patta. De 16 in van Vitesse kan eenvoudig weggekopt worden. Weer een ingooi die eigenlijk slordig weggegeven wordt zo. Gaat Vitesse eruit met wat snelheid. Dan is het De Carvalho die door kan spelen. Bannes, ja, die doet dit prachtig. Die wil je eigenlijk dan in de punt hebben. Maar nu helemaal aan de zijkant. Ja, paasje komt net niet aan. Dus wordt de bal weggewerkt door Os. Dan blijft er in de inworp staan voor Vitesse. Inworp alweer genomen. Vitesse probeert het tempo erin te houden. Want zo kun je Top Os kapot spelen natuurlijk. Bal gaat nu naar de rechterkant. Zumberi kan wat meters gaan maken. Dribbelt in. Zonneveld komt de bal halen. Gelijk naar voren natuurlijk. Dit is een kaats die nergens op uitloopt. En is Vitesse het balbezit kwijt. Is er nog wel een pijnlijke blessure zo te zien. Of in ieder geval een trapje uitgedeeld. Speler van Top Os ligt op de grond. Scheidsrechter komt even kijken. Het is Esaias, denk ik, die daar last heeft. Lijkt toch wel een flinke trap gekregen te hebben. Maar het gaat gelukkig weer. Hij huppelt weer langzaam over het veld. De bal is in de handen van doelman Havenkotte. En die krijgt een gesprekje samen met scheidsrechter Rick Sturm. Die verantwoordelijk is voor de arbitrage. Samen met zijn collega's uiteraard. En dat gesprekje dat duurt even. En dan inderdaad kan het spel hervat worden. En dan kan een aardig vol Gelredome eens even gaan kijken wat er gaat gebeuren na een minuut of 11. Stand 0-0.
4: Lange bal gaat ongetwijfeld volgen van Mike Havenkotte. De bal gaat richting die lange spits. Franselin Nsingi, de Angolees, wint het kopduel dan wel. Maar dan komt er een klutsituatie op het middenveld. En dan loopt Ricardo Felipe Schwartz tegen Richard van der Venne op. Ja, en die maakt er van die mogelijkheid geen gebruik om te gaan liggen. Krijgt een vrije trap. Op de cirkel van de middenlijn op de helft van Vitesse. Redelijk recht voor het doel, maar die gaat natuurlijk niet op goal geschoten worden. Sterker nog, die gaat waarschijnlijk gewoon kort. Top Os doet het rustig aan. De mannen van Georges Ulte zullen toch ook weer voor het derde jaar op rij een gelijk spelletje toch, daar toch wel voor willen tekenen. Per definitie natuurlijk, vooraf wel. Lange bal gaat er dan komen, maar het duurt lang. Want volgens de top Ossenaren staat Salouf niet op 9,5 meter afstand. Is Sjors Oté die nu ook gaat protesteren. Maar dan denk je, ja, waarom maak je het zo moeilijk? Bal wordt lang gespeeld richting de speler van Topos. Daar in de 16 van Vitesse blijft de bal liggen. Wordt die slecht verwerkt, gaat Banis ook liggen. Kan Vitesse misschien nu gaan counteren. Salouf gaat lopen, heeft twee mensen links naast zich mee. Die Cavallo op snelheid, balletje tussendoor. Maar die Cavallo, ja, die...
5: is wel snel,
4: ja,
5: maar...
4: is wel snel, maar loopt... Patta, de man uit Sint Maarten, er niet uit. We zijn er nog niet helemaal uit of hij uit het Franstalige gebied komt. Of uit het Nederlandstalig gebied. Goed, Vitesse nu weer aan het aanvallen. Ricardo Felipe Zwart verlegt het spel naar Zumberi. Die gaat schieten. Zumberi! En die bal gaat een, wat zal het zijn, 1,5 metertje naast. In corona natuurlijk een hele bekende term. Maar nu voor Zumberi aan de verkeerde kant van de paal. Gevaarlijk schot. Misschien wel het tweede gevaar van deze wedstrijd vanuit de kant van de mannen van Rukereem.
5: Ja, hij heeft af en toe nog wel een aardige pegel in zijn benen inderdaad. Voor Zumberi. Laag schot was het dit keer. Gaat inderdaad nog wel een stukje naast gekeken. De doelman Havenkotte. Maar toch weer een doelpoging voor de Arnhemmers. En heeft Top Os nu alweer het spel hervat. Het wordt kort dit keer. Dan ziet Bannes kans om druk te zetten. Doet dat ook prima. Dan moet Havenkotte snel door naar zijn andere centrale. En wordt het spel verlegd naar de rechterkant. Rechtsback Patta. Die heeft zijn andere vleugelspeler diep zien gaan. Maar komt met een onzuivere paas. En is Top Os de bal kwijt, wilde ik zeggen. Maar dat hebben ze snel herpakt nu. Kan nu zelfs wat meters maken, Top Os. Het is Delanoy nu aan de linkerkant. Dit is verdedigd van Zonneveld, maar onreglementair. Al de scheidsrechter Sturm en krijgt Top Os een vrije trap op een aardige positie. Het is een meter of 8, 9, iets meer, buiten het 16 meter gebied aan de linkerkant. Dus Vitesse gaat snel de 16 in, want daar zullen ze de verdediging toch even moeten opstellen. Komt er nog een muurtje? Is de vraag voor Conner van den Berg. Ik zie nog een paar Vitessenaren langzaam inderdaad naar de muur toe lopen. Banis. En ik denk Salouf die daarbij staat. En de rest heeft zich bijna allemaal gemeld in het 16 meter gebied van Vitesse. Dan staan er twee spelers van Os achter die bal. Die wachten op het fluitsignaal. Dat
4: komt nog niet. Het duurt allemaal wat lang. We moeten natuurlijk afwachten of het direct gaat of dat het een voorzet wordt. Heel veel mensen in die 16. Vitesse met iedereen terug. Twee handen de lucht in. De bal wordt dan voorgezet richting de tweede paal. Maar gaat over het doel van den Berg heen. Dus gevaar weer geweken. Lichtelijk wat gefluit op de tribune. Dus het Arnhemse publiek laat haar ontevredenheid toch wel even blijken. Doeltrap voor Vitesse hier in de 15e minuut. Stand nog altijd 0-0. En of het nou een galavoorstelling van Vitesse is? Nee, zeker niet. De lange bal nu van Van den Berg. Gaan we maar op die manier gaat Vitesse het proberen. Olde Keizer dan draait zich knap weg. Van Mert Erkan, de Turkse rechtsbuiten aan de kant van Topos. Vitesse aan het opbouwen, is Loef dan, krijgt hem sterk bij Zonneveld. Dan ligt er wel wat ruimte, bal gaat helemaal naar rechts. Markelo dan, moet hij gaan voorzetten, geeft hem op Loef. In de 16, Loef gaat een voorzet geven, bal komt voor in die tweede paal. Kan Olde Keizer koppen? Ja, zegt Olde Keizer dat Erkan ertussen zat met zijn hoofd. Maar het wordt een doeltrap, gewoon voor Topos. Ja, Vitesse moet toch wel... uit een iets ander vaatje gaan tappen. Aanvallend ziet het er nog wel redelijk uit. Maar vooral defensief is het niet altijd zo sterk. Mike Havenkotte heeft een doeltrap hier in de 16e minuut. Waarbij scheidsrechter Stureman op de aftellen is. Havenkotte heeft hem kort genomen. Krijgt hem weer terug. Bal gaat naar links. Fianello en die peert hem naar voren. Naar die lange spits. Maar daar gaat hij overheen. Dus ik wou zeggen, bal zit voor Vitesse. Maar hij gaat naar Topos.
5: Ja, aan de rechterkant van het veld nu. Mert Erkan met wat ruimte. Voorzet 16 in. Van den Berg doet goed zijn werk. Stomt die bal weg. Dan is de afvallende bal voor Topos. En is het Richard van der Venne die nu de bal aan de voet heeft. De bal gaat naar de linkerkant toe. Dit is de linksback Kuipers met wat ruimte. Gaat liggen, maar wordt niet voor gefloten. Dus kan Vitesse overnemen. Ja, verdedigt wel uit, maar heel slordig. Dus de bal is weer voor Top Os nu. Linkerkant van het veld. Bal blijft binnen. Publiek vindt van niet. Komt de voorzet laag de 16 in. Wordt weggewerkt. Schot van afstand van Top Os. En die wordt overgekeken. Scheelt nog wel een paar meter. En ook Van den Berg heeft dat gezien. En ook de Zuidtribune zag dat. Dus is het gevaar voor Vitesse even geweken. En blijft het hier na 16 minuten spelen 0-0. Ik heb even opgezocht, Martijn, wat statistieken over Vitesse. Disciplinaire lijst was er zelfs. Zo. Op ESPN bijvoorbeeld. Nou, wat denk je? Waar stond Vitesse een beetje op die lijst?
4: Qua gele kaart en zo?
5: Ja,
4: in de bovenste regio's. Ik denk misschien nog wel nummer 1.
5: Ja, inderdaad. Op de derde plaats.
4: Derde plaats.
5: En
4: wie staat op 1?
5: Hoe hoger, hoe minder disciplinair, zeg maar.
4: Dus hoe onsportief, zeg
5: juist,
4: maar, je bent.
5: Ja, 7 keer geel, 1 keer rood.
4: Dit seizoen?
5: In vier wedstrijden, ja.
4: Dat is boor. Weet je ook wat de cijfers van de nummer laat zijn?
5: 2 gele kaarten.
4: Van wie weet je ook welke ploeg?
5: Nee, dat weet ik niet.
4: Oké, nou, maar dat is dus vrij weinig. Zegt natuurlijk niet zo heel veel. Of je kan ook zeggen van...
5: Wat heb jij liever? 7 keer geel, 1 keer rood of 2 keer geel?
4: Het zegt natuurlijk ook niet altijd heel veel, hè. Maar ja, je moet er wel alles voor doen. Ik denk dat Getafe in Spanje en ook Atletico Madrid in Spanje daar toch iets meer... laten we het gewoon zeggen op zijn Arnhems. Gewoon iets meer scheid eraan hebben. Dus je kan het een beetje uitleggen hoe je wil. Je kan ook zeggen Vitesse zijn echte winnaars. Dus ze willen gewoon ten koste van een gele kaart een tegenuitbraak voorkomen.
5: Ja.
4: Dus ja, en die rode kaart hebben we gezien. Nou, dat was niet per se heel vuil spel. Het was natuurlijk niet zo bedoeld. Vitesse weer aan het opbouwen. Nog geen gele kaarten vandaag. Wel 2 overtredingen aan de kant van Vitesse. Zelouf moet voorbij Van de Venne. En maakt Van de Venne toch een overtreding waar normaal gesproken een gele kaart op moet staan. Vitesse krijgt het voordeel. Bal gaat naar rechts. Van links naar rechts. Bal is aan de rechterkant. Markelo met een vroege voorzet. Nee. Geeft hem terug naar Zonneveld. Die gaat er dan voorbij. Wordt Zonneveld ook gevloerd. Scheidsrechter Stoerum geeft nog steeds niet. Vitesse in balbezit. Voorzet van Sikora. En die kan rustig voor de goal langs laten lopen. Het begint het publiek een beetje te morren op scheidsrechter Rick Storm. En ook Salouf is ontevreden over de Leidsman Sturm. Je denkt dat het Storm is, maar het is Sturm. Excuses daarvoor. Doeltrap voor Topos in de 19e minuut. Zal nog altijd 0-0. En weinigen hier in Gelredome die denk ik echt tevreden zijn.
5: Ja, aan het fluitsignaal van het publiek te horen lijken mij de serieuze gesprekken met elkaar ook een beetje ten einde, hè? Na een minuut of 20. Hoe gaat het nu echt met je?
4: Ik denk dat heel veel nu de grap zullen maken van niet zo goed.
5: Nee, na een minuut of 20, omdat het nog 0-0 staat. Hoewel Vitesse de afgelopen wedstrijden, de eerste 20 minuten, ook echt kleurloos starten. Ik moet zeggen dat het er nu iets beter uitziet. Heeft misschien ook met de tegenstander te maken. Maar er zit wel, het bruist wel iets meer dan de afgelopen eerste 20 minuten. En als het vanaf nu alleen nog maar beter wordt, dan zie ik het rooskleurig in. Topos heeft weliswaar het balbezit. Ze mogen een ingooi gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Patta rechtsback die gaat dat weer doen. En dat duurt en dat duurt. Je ziet dat Topos tussendoor al wel wat aan het rekken is. En Rudiger Reem die vindt daar ook wat van. Dus die loopt dus even naar die vierde man toe. Van goh, zie jij dit ook allemaal? Lange bal gaat inmiddels naar de rechterkant. En dat is een onzuivere crosspaas van die linksback van Topos. Dus kan Giel Oldekijzer daar de bal eenvoudig in ontvangst nemen. En die gaat dat ook doen. Als er hier even wat gecommuniceerd wordt onderling. Ja, dat is niet voor ons. Dus wij richten
4: inderdaad
5: ons gewoon weer op het veld.
4: Tumult op de perstribune. Kunnen we daarvan spreken? Nee, dat is allemaal gekkigheid. Lange bal van Topos naar een ingooi. En Vitesse toch wel moeite met die spits Franslin Nzingi van Topos. Misschien Zonneveld die er hier van de fout kan profiteren. Nee, het is Kuipers die uitstekend dan toch verdedigt. De 15.736 mensen die vandaag de tocht hebben gemaakt naar Gelredome zien een, hoe we het typeren, een matige openings 20 minuten. Waarbij als je nu de ogen de kost geeft boven het Gelredome, het dak is open, zie je wel een schitterende roze lucht. Dus dat is misschien in de eerste 21 minuten het hoogtepunt hier in Gelredome. Topos weer aan het opbouwen. Vitesse plooit wat meer terug en wacht op haar kans. Aanvallend lijkt het af en toe nog wel eens ergens op. Maar vooral verdedigend laat Vitesse nog wel wat steken los. Topos kan er soms vrij makkelijk doorkomen. En dat is vaak tot toedoen van de Arnhemse ploeg zelf door een foutje op het middenveld. Topos voetbalt hier, combineert hij toch aardig erop los op de eigen helft. En levert dan, heel typisch Frank, het balbezit bij Vitesse weer in. Dit is misschien een beetje, dit staat synoniem voor deze wedstrijd.
5: Ja, zonde. Zeker. Klein rondje langs de velden. Weinig wordt er gescoord nog op de vrijdagavond in de keukenkampioen-divisie. Waar wordt er wel gescoord? Bij Helmond Sport. Die spelen thuis tegen VVV Venlo. 1-0 voor Helmond. En Heracles Almelo, de koploper van de KKD, staat 1-0 voor tegen de Graafschap. En weer en Jolie. Dat is ook de...
4: Oh, tegen de Graafschap ook. Dat is verrassend dat ze voorstaan daar.
5: Ja, dat is... Angelie, zei ik, dat is de topscorer nu van de KKD. Dus die heeft alweer nummer 6 erin liggen. Bannis heeft er 5. Dus
4: vijf, ja.
5: Volgens mij... is dat één doelpunt verschil. Klopt dat? En Jolie? Of heeft hij er eentje meer? Volgens mij nog eentje meer zelfs. We zijn hier... Er wordt hier een pot voetbal gespeeld. Giel Oldekijzer die maakt een overtreding. Dus dit feestje gaat niet door voor Vitesse. Vrije trap dus voor Top Os. Ja, VVV op achterstand. Die waren goed begonnen. Die stonden vierde met 9 punten. Dat is best knap. Maar zij zijn Dien Zandbergen kwijtgeraakt. Dus daar zal wel ook wat flair van afgaan dan van VVV. Die is naar FC Dynamo gegaan in Roemenië. Goede speler. De spits van VVV. Die nu
4: scoorde
5: dus
4: nog tegen Vitesse. Voor zowel FC Dordrecht als voor VVV Venlo. Dus ik denk dat hier in Arnhem niemand hem mist.
5: Nee, dat denk ik ook niet. Dus dat is weer wat minder concurrentie voor Vitesse. En ook nog weinig concurrentie van Top Os hier in Stadion Gelredoom vanavond. Lange bal van Doelman Havenkotten. Moet nog wel even opgelet worden, de Achuitar. En hij kopt vervolgens de bal keurig terug naar Doelman Van den Berg. Nou, Vitesse dan weer. Misschien een keer een aanval met wat meer tempo erin. Zumberi kan meters maken. Bal naar de rechterkant. Markelo neemt de bal in ontvangst. Gaat de bal door het centrum. Dit is een goede bal. Zwarts met wat ruimte. Dan gaat Oldekijzer weer diep. Die staat bijna linksbuiten. En dan laat Di Carvalho zich wat zakken. Daar gaat de bal dan naartoe. Kan die bal niet aannemen, maar wel een speler van Top Os die de bal als laatste raakt. En dan gaat Oldekijzer daar aan de linkerkant de inworp nemen. Achuitar nu met de bal aan de voet. Even geen kans voor een dribbel nu voor hem. Dus de bal gaat rustig terug. Shikora nu de laatste man op het veld. Speelt de bal breed naar Zumberi. En dan kan rechtsback Markelo misschien wat bedenken. Goede paas hier naar Zonneveld. Die wordt neergehaald. Maar voordeel voor Vitesse. Markelo maakt meters. Dit is goed gedaan. Veel snelheid. Voorzet. Een terugtrekkende bal. En die wordt eigenlijk gemist door 2 spelers. Zowel Zonneveld als
4: Di Carvalho inderdaad.
5: Ja, dus kans gemist.
4: In potentie een hele grote kans voor Vitesse. Een uitstekend werk van Markelo. Demarrage van Achuitar gaat langs Van de Venne. Speelt daar weer Markelo in. Markelo gaat nu wel terug richting Zumberi. Vroege voorzet dan laag. Kan niet overtuigend worden weggewerkt door Top Os. Het beleg van Os is geboren nu. Vitesse heeft de druk erop, maar dan om een flauw iets. Fluit scheidsrechter Rick Sturm af. Dan wordt het dus een vrijtrap voor Top Os. En even een verlichting voor de mannen van Sjors Ulté. De 39-jarige trainer van de Ossenaar. Die het toch ook al een aantal jaar doet. Hij heeft eerder al Fortuna en Cambuur getraind na wisselend succes. Geboren in Utrecht en toch wel een van de jongste coaches in het Nederlands betaalde voetbal. Er is er nog één jonger. Dat is de coach van Heracles. Die is 29 of inmiddels al 30 jaar oud. Nou, kan je dat voorstellen? Dat is een coach die volgens mij jonger is dan jij, Frank.
5: Ja, nou, en bedankt, hé.
4: Ja.
5: Nee, dat klopt. Ja, inderdaad.
4: Confronterend?
5: Nee. Ik voel me nog hartstikke jong.
4: Ja,
5: maar ik ben ouder dan 30. Ja, precies.
4: Goed, dan pakt iedereen dat ook toch even mee. De leeftijd van Frank, mag u raden? Prijsvraag. We gaan er nog even wat tegenoverstellen. Goed, Top Os aan het opbouwen. Gaat maar net goed. Krijgt Giel Oldekijzer een beuk. Staat gelijk weer op. Dus die is niet bepaald van glas. Top Os echt aan het opbouwen, diep op eigen helft. Vitesse zet wel druk, maar het is allemaal, hoe zullen we het zeggen, niet overtuigend. Lange bal richting Enzingi, die heeft wel wat vrijheid. Achuitar en Zumberi sluiten nu bij. Hij geeft hem mee aan de Lannoy. De Lannoy legt hem dan terug van de Venne met het schot met links. Ja, en dat was niet heel overtuigend. Je hoorde het aan het publiek hier in Stadion Gelredoom in de 26e minuut.
5: Die is ook een beetje op zijn retour volgens mij
4: die
5: van de Venne.
4: Kijk maar uit natuurlijk bij zo'n oude vos. Hij is natuurlijk ook roodharig, dus hij lijkt ook echt op een vos. En een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Dus let maar op, wel echt een door de wol geverfde, wat is er Frank? Je moet me even
5: geverfde, ja.
4: Geverfde speler in de Keukenkampioen-divisie en ook Eredivisie-ervaring. In die hoedanigheid voor RKC in de Eredivisie. Gescoord hier in Gelredome in het seizoen 2020-2021. In de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Dus hij weet hoe het is om te scoren hier in Gelredome. Vitesse weer aan de aanval met Salouf aan de linkerkant van het veld. Op de punt van de 16 van Top Os naar Zwarts. Vroege voorzet. Bal wordt weggekopt. Heel veel voorzetten aan de kant van Vitesse. Wordt ook veel op getraind. Maar in de wedstrijd heeft het nog weinig zin gehad. Wordt hier een beetje ippong gepleegd op Salouf. Maar hiervoor fluit scheidsrechter Sturm niet. Kan Top Os eruit. En die aanval die sterft in relatieve schoonheid.
5: Ja, klopt inderdaad. Dus dit is een enorme hoge harde pegel van Top Os richting het 16 meter gebied van Vitesse. Helemaal niemand verder in de buurt. Dus dit is balbezit inleveren. En Conor van den Berg kan die bal eenvoudig vangen. En heeft het spel weer hervat. Heeft uitgegooid van den Berg naar de linkerkant. Achuitar die daar de bal heeft aangenomen. En de bal ook heeft doorgespeeld naar Chicora. Tempo even uit de wedstrijd op dit moment. Hier ruimte voor de Carvalho. Wordt dat gezien? Nou ja, ja, wordt dit gezien? Dit is slordig zeg. Ja, je ziet ook de frustratie bij Selou. Want er gaat gewoon iets niet goed bij Vitesse in de communicatie daar. Chicora speelt die bal kort in op Selou. Die gaat dan voor de kaats naar Carvalho. Maar die was al diep gegaan in de tussentijd. Ja, waardoor je zo het balbezit inlevert. Daar is nog wel wat werk aan de winkel in, op wat betreft de communicatie voor Vitesse. Hoe dan ook. Nog wel steeds het balbezit gelukkig. Want Topos heeft na die inworp het balbezit ook weer eenvoudig weggegeven. Dus gaat Zumberi nu iets bedenken. Ja, Martijn, ik denk dat het wel een kwestie van tijd gaat zijn voordat Banners een keer op de goede plek gaat staan hoor in deze wedstrijd. Met al die voorzetten. Ik zie toch wel wat gevaar bij Vitesse.
4: Ik denk dat de hoop de wens van de gedachte is geworden. Is dat het juiste? Ja, nou, ik ben niet van de
5: uitspraak. Je hebt er weinig vertrouwen in, hoor ik.
4: Ja, nou ja. Hier dan een kansloze bal van Achuitar die Zumberi hard inspeelt. En die bal gaat over de zijlijn. Waardoor Topos in één keer toch wel 20 meter mag maken met een ingooi. Dan krijgt Zumberi nog een reprimande van scheidsrechter Rick Sturm. Omdat hij de bal langer vasthield. En zo vertraagde dat Topos kon ingooien en zelf weer op positie kon staan. Dan zien we hier Andy Visser, de net aangetrokken spits van Topos. Zijn dugout uitlopen en even naar binnen gaan. Misschien voor een sanitaire stop, we weten het niet. Het is allemaal speculeren. Topos met iedereen van zich op de helft van de Arnhemmers. En dan krijg ik een statistiek door dat Achuitar heeft dit seizoen een paaspercentage van 13%. Nou, dan weet ik niet of dat succesvol. Zie je Topos weer in de 16. Bal gaat naar Enzingi. Die kan dan uithalen. Maar dan zit Oldenkijzer toch wel adequaat goed tussen. Blijft de bal een beetje liggen. Oldenkijzer peert uiteindelijk als je Vitaar weg richting Banners. Ja, het wordt een beetje hopeloos wat Vitesse hier nu aan het doen is. Ja, weinig lijn te ontdekken in het spel van de mannen van Rüdiger Rehm.
5: Ik hoor jou zeggen, Achuitar heeft een passingspercentage van 13%.
4: Ja, van 13% is nog even onduidelijk of het succesvolle passes zijn. Maar dat lijkt me toch niet. Goed, de statistieken man.
5: Dat is zorgelijk.
4: Dat is inderdaad zorgelijk van de man die het toch normaal gesproken moet hebben van zijn pasen nauwkeurigheid. Nu doet hij het dan wel heel simpel. Het wordt pasen turven van de linker centrale verdediger van Vitesse. Vitesse over de middenlijn bij Topos. Hier in de 30e minuut en over het openingshalf uur, Frank. Wat kunnen we daarover zeggen met nu weer een kansloze bal? Maar daar heeft Chicora geluk dat Selouf daar adequaat reageert. Anders had Chicora zo een tegenaanval van Topos gelanceerd. Maar wat kunnen we zeggen over het eerste half uur?
5: Ja, weinig effectief. Hier misschien een balletje de 16 in. Oeh, jammer. Aanname is niet goed van Di Carvalho. Had misschien wat ingezeten. Was ook wel een harde paas hoor. Dus was lastig om aan te nemen deze bal. Het eerste half uur, ja, weinig effectief. Vorige week zagen we een lesje effectiviteit van Vitesse in Den Bosch. Toen was het binnen een paar minuten 0-3. En dat zien wij vandaag hier nog niet gebeuren in het stadion Gelredome. Alhoewel, het is de KKD, u weet het nooit. De inworp is voor Vitesse op eigen helft. Want Topos kan die bal niet binnenhouden. Slordige passing, dus Oldenkijzer heeft de inworp genomen. Banis wordt neergehaald. Vitesse wil graag een vrije trap zien. Scheidsrechter Sturm zegt tegen Banis, kom op. Het is voetbal, we gaan door. Dus gaat Topos verder. Hier Kuipers, linkerkant van het veld met wat ruimte. Kan meters maken. Balletje gaat even terug naar het centrum. Dan wordt daar ingelopen door de centrale van Os. Met wat
4: overigens werd even een grapje uitgehaald bij ons. Dat kan natuurlijk helemaal niet voor een centrale verdediger. 13% passingsnauwkeurigheid. Want de centrale verdediger speelt heel veel ballen natuurlijk rechts links naast zich heen. Breedte balletjes. Maar,
5: ja, maar wat is dan precies de grap?
4: Geen idee, omdat hij vandaag een slechte wedstrijd speelt, denk ik.
5: Ah,
4: dus dat
5: okay.
4: Is een beetje het grapje.
5: De overdrijving.
4: De overdrijving van de Vitesse supporters. Niet alles moet je serieus nemen. Want de Vitesse supporter natuurlijk opstuurt. Daarvoor een meer koelpaan vanuit onze kant. Maar we hadden al onze twijfels over die statistieken. Ja, 31 minuten gespeeld, Frank. Het houdt niet over, hè? Laten we het maar zo zeggen. En dus zien we eigenlijk een déjà vu moment van de afgelopen twee wedstrijden hier tussen Vitesse en Topos. De laatste twee edities 0-0. En volgens mij vindt Topos dat ook wel helemaal prima. En Vitesse probeert het wel, maar het is allemaal een beetje hopeloos. Misschien nu dan met Markelo die de bal lijkt te veroveren, maar gaat mis. Dan wil het publiek een vrije trap. Daar leek het toch echt niet op. Ligt er echt heel veel ruimte op het middenveld bij Vitesse. Komt Zwartsie met een uitstekende tackle. En die zorgt ervoor dat de Lanoy in ieder geval niet door kan lopen. Blijft Top Os toch in balbezit. Erkan probeert voorbij Oldenkeizer te komen. Oldenkeizer wordt gevloerd. Uiteindelijk helpt Chicora daarbij. Moeten ze een ingooi weggeven aan Top Os. Vindt Chicora dat niet zo? Die vond het een vrijtrap voor Vitesse, of een vrijtrap, een ingooi voor Vitesse. Maar het wordt echt een ingooi voor Top Os. En die gaat lang, Frank, door jouw vriend uit Sint Maarten.
5: Ja, dat hebben we vaker gezien. Patta, de rechtsback, die een inworp gaat nemen. Neemt een behoorlijke aanloop, dus dat wordt een lange inworp het 16 meter gebied in. Daar komt hij dan. Nou ja, dit valt een klein beetje tegen. Als je het mijn vriend kan noemen uit Sint Maarten. Bal kan eenvoudig weggekopt worden door de defensie van Vitesse. Dan zijn er even twee ballen in het veld. Dus moet die inworp opnieuw. En ook een paar metertjes terug. Onze Patta. Dus dan gaat die bal even helemaal terug naar de centrale van Os. De bal bevindt zich nog wel op de helft van Vitesse. Dus dan wil je zo snel mogelijk die bal weer veroveren. Het paaswerk van de bezoekers laat hier een beetje te wensen over. Dus kan

0: En Van den Berg die natuurlijk ook heel adequaat ballen naar voren gooide na een corner. Maar het lag echt die restverdediging van Den Bos vorige week. Er klopte weinig aan waardoor Vitesse heel erg kon counteren. En zichzelf eigenlijk naar een makkelijke 1-4 overwinning counterde. En vandaag kom je toch tegen de tegenstander die, ja, ik wil niet zeggen de loopgave ingaaf, maar toch wel iets beter verdedigen. En de restverdediging iets beter op orde heeft. En dan wordt het gelijk wat moeilijker. En zo zie je maar wel dat Vitesse geen absolute topploeg is in de KKD. Maar toch behoort tot de subtoppers die ook fantastische wedstrijden afwisselen met mindere wedstrijden.
1: Ja, wil je bovenin meedoen, dan zul je gewoon thuis van Topos moeten winnen. Nino Zonneveld met de corner nu. Hoge bal, goede corner. Kan weggekopt worden. Dan is Di Cavallo daar met het schot. Nou, dat is een goed schot, maar wordt ook geblokt. Dan is het Zonneveld die weer de bal erin kan gooien. Dit is een iets minder voorzetje. Nog wel gaat die bal een paar keer de lucht in. Sikora afvallende bal. En dan is het een doeltrap voor Topos. Ook eindigt dit zonder echt gevaar of zonder schot op doel. Dus zien we nog weinig kansen echt in deze wedstrijd. Maar ik heb nog steeds wel alle vertrouwen in onze topscorer tot nu toe. In de Nouveau Banners. Wat ook goed nieuws is voor Vitesse dat we die gewoon hebben kunnen behouden. Hij zal misschien wel een transfer in de winter willen maken. Maar hij is in ieder geval nog niet weg. Dus dat betekent hopelijk een hele rits aan doelpunten. En dan mag hij vandaag gewoon mee verder gaan wat mij betreft.
0: Sterker nog, dat is hard nodig. Zo, dit is dan een behoorlijke tik van Enzingi die Ashuitar in zijn rug loopt tijdens zijn sprong. Schiet Vitesse de bal uit, gaat Ashuitar weer staan. Want hij weet als hij behandeld gaat worden dat hij dan een minuut buiten het veld moet blijven. Veel spelers blijven dan maar staan. Uitwerking van de nieuwe regel.
1: Heerlijke regel.
0: Heerlijke regel. Af en toe is het natuurlijk een goede regel en af en toe komt het ook, is het ook wel absurd. Reem aan het klagen bij de vierde man. Dat is ook een beeld die je bijna elke wedstrijd wel ziet. Krijgt Vitesse in ieder geval wel netjes van Topos de bal terug. Maar die mag Ashuitar wel helemaal gaan ophalen bij zijn eigen cornervlag. Dus helemaal netjes is het niet. Maar ik snap Topos zeker wel. Bal gaat naar de rechterkant. Zumberi kan dan wat gaan opdribbelen. Vitesse probeert meters te maken. Zumberi heeft dan de grote passen. Maar tikt de bal vrij makkelijk terug richting zijn rechtsback. Zag er heel veelbelovend uit. Maar dat werd het toch niet. De bal weer bij Van den Berg. En die gaat hem dan langs spelen. Nee, hij gaat naar Zumberi. Topos die zijn toch behoorlijk aan het drukken op Vitesse. Zetten het goed dicht, zodat Vitesse niet makkelijk eruit kan komen. Nu dan misschien wel goede combinatie, komen er goed uit. Zalouf heeft nu de bal in de middencirkelbal, gaat naar links. Di Cavallo kan niet bij die bal komen, makkelijk. Kan dan Patta gaan opzoeken. Dan Di Cavallo naar binnen, naar buiten. Strakke voorzet, maar recht in de handen van Mike Haverkotte. De 30-jarige doelman van de Ossenaren. Ja, daar maak je toch helemaal niemand bang mee met zo'n voorzet. De actie was wel veelbelovend, maar in de 37e minuut nog altijd de stand 0 tegen 0. En ik denk dat we wel even een rondje langs de andere velden kunnen maken.
1: Ja, waar inmiddels bij elke wedstrijd wel gescoord is, behalve bij Almere City Jong Ajax. Daar is het nog 0-0. FC Emmen staat 1-0 voor, dat is knap, tegen FC Volendam. Helmond Sport nog steeds 1-0 tegen VVV. Heracles ook nog steeds 1-0 tegen de Graafschap. En RKC heeft zojuist tegen NAC Breda in eigen huis gescoord. En daar is een rode kaart van NAC Breda gevallen. Dus die gaan een zwaar avondje tegemoet in Waalwijk. Die NAC dat toch ook bovenin mee zal willen draaien. Ja, wellicht wel directe concurrentie voor Vitesse. Wie zou het zeggen?
0: Ik denk wel dat zij een betere selectie hebben. Al hebben die natuurlijk ook al het nodige punten laten liggen in de opening van dit nog jonge KKD-seizoen. Hier met Haverkotte die de bal dan naar rechts speelt. Ja, het is ook Topos dat aan het zoeken is. En Vitesse dat ook aan het zoeken is. Er zijn twee ploegen die aan het zoeken zijn. Iedereen weet het natuurlijk, die uitspraak. Gaat toch weer wagen, it takes two to tango. En voor een goede wedstrijd heb je er ook twee nodig. Wilt Sikora hier een gele kaart aannaaien bij Essayas. Gaat scheidsrechter Sturm niet in mee. En dan wilt Vitesse eruit, wilt het snel. En dan fluit scheidsrechter Rick Sturm af. Die maakt zich niet populair hier in Stadion Gelredome. Je weet natuurlijk hoe de dynamieken werken in een voetbalstadion als ze de eigen elf niet heel goed spelen. En dat wilt allemaal niet. En de scheidsrechter doet soms ook nog wel een klein beetje dubieuze dingen. Dan is hij de kop van Jut. Vitesse in ieder geval het spel hervatbaar. Aan de rechterkant komt nu de 16 in. Zonneveld naar Zalouf. Geen heel lekker balletje voor de nummer 10 van Vitesse qua positie. Zalouf komt de voorzet. Schiet hem tegen Assayas op. En die werkt een vrij laconiek over de zijlijn. Dus in de 38e minuut met nog altijd 0-0 op het bord. En een lange inworp misschien wel. Een korte inworp voor Nathan Marklo. Die inmiddels al genomen is.
1: Van scheidsrechter Sturm krijgt een Ernemer hem niet werm. Is dat iets? Net niet eigenlijk.
0: Ik laat in hem stilte nacht.
1: Vitesse is nu met de bal.

0: aan de voet. Het is Selouf die de bal terugpaast nu naar Schwarz. Dan komt de hoge bal de 16 in van Zumberi. En dit is geen zuivere voorzet.
1: Kansloos.
0: Dus kan Olle Keizer daar ook niet bij. En ja, krijgen we weer geen echte kans voorgeschoteld. Waar het tot op heden nog een beetje aan ontbreekt aan deze wedstrijd. Wel wat dreiging hier en daar. Zowel van beide ploegen. Er vallen hier en daar ook wel wat ruimtes. De meeste komt van Vitesse met een voorzetje. Maar ja, de afronding waar vaak nog niet eens aan toe wordt gekomen ontbreekt dan wel. Dan komt Top Os misschien weer wat bedenken. Dan moet het op eigen helft even een korte combinatiespel uitoefenen. Dat lukt aardig. En weet het even de rust terug in het spel te brengen. De bal gaat terug naar Havekotten. En dan is het Bannes die een beetje druk moet gaan zetten samen met Selouf. Nou, dan mag Top Os toch nog aardig wat meters gaan maken. En kan Top Os weer temporiseren. En daar is het wel op uit. Ik denk dat de Ossenaren toch dik tevreden zullen zijn met een 0-0 tussenstand. En daar zullen de supporters van Vitesse absoluut niet blij mee zijn. Jong Utrecht uit was ook geen beste eerste helft. Rudiger Reem toe met een donderspeech. Misschien hier nog een kansje dan aan de linkerkant van het veld. Selouf met de bal. Moet hij zijn directe tegenstander voorbij? Ja, dat lukt. Dan speelt hij de bal af op Sikora. Bal gaat naar rechts. Hele diepe paas is dat op Markelo. Weet nog net die bal aan te raken. Maar laat vervolgens ook die bal lopen. Dus eindigt dit ook in een doeltrap voor de bezoekers. 40ste minuut, 0-0.
2: Inderdaad, nog 0 tegen 0. Weinig waar je warm van wordt. Dan is Mike Havekotten het publiek aan het provoceren op de Noordtribune. Neemt zijn tijd tot frustratie van de mensen daar op de Noordtribune. Die vinden dat hij te lang zijn tijd neemt. En er is weinig om echt warm van te worden. Op toch wel een frisse avond hier in Stadion Gelredome. Lange bal naar voren gaat Ashmitar er aan onderdoor. En dan wordt de kopbal ook niet goed verwerkt. Komt de bal dan een beetje tussen het wal en het schip. Maar dan is daar Van den Berg uitstekend bij. En houdt de bal net voor de lijn. Waardoor hij dus ook geen hands maakt. Dat kan nog wel eens heel vervelend worden als hij hem daar niet daarbuiten houdt.
0: Je houdt toch even je adem in, hè, als hij uitkomt.
2: Als hij inderdaad uitkomt, dan weet je het natuurlijk maar nooit. En die visser was aan het warmlopen. Goede bal, wil ik zeggen, van Selouf. Maar hij... Er zit toch een uitstekend spelende Ilunga Patta vanuit Sint Maarten tussen. Waardoor deze aanval van Vitesse ook weer in relatieve schoonheid sterft. Hier is Selouf dan, die verovert op hetzelfde manier het balbezit. Heeft dan een demarrage, geeft de bal op Di Carvalho, loopt dan door. Geeft Di Carvalho de bal mee? Nee, zoekt het midden. Staat Zonneveld, Zwart staat daar, Zonneveld. Gaat hij schieten? Komt dat schot? Ja. Hij schiet hem huizen hoog over, dat is misschien weer een beetje overdreven. Maar hij schiet hem wel een metertje of 3 over. Havekotten kijkt dan naar het publiek die hem... er zullen niet hele leuke verwensingen naar het hoofd van de doelman van Top Os gemaakt worden. De aanvoerder tevens van de Ossenaren. Vorige week was dat Patta. Die hier nu ook de bal krijgt. Top Os dan ook aan het opbouwen. En deze wedstrijd is moeilijk te typeren. Vitesse wel wat sterker. Vooral in het offensieve gedeelte komt er wat vaker doorheen. Maar deze wedstrijd heeft toch ook alles in zich. Dat Top Os zo een tegenaanval plaatst. Waarbij zomaar Pardoes de 0-1 op het bord kan verschijnen. Maar goed, tot nu toe nog altijd. Waarbij de rust bijna nadert in de 42e minuut 0 tegen 0.
0: Vitesse met het balbezit. Zit er nog een kansje in na dat schot van Zonneveld zo even. Nu goede bal hier op Bannes. Weet sterk het balbezit te behouden. Bal gaat naar Selouf. Die had wel een mogelijkheid, zeg. Die kon steken op Carvalho. Maar dat laat hij achterwege. Hij handelt in ieder geval te laat. Zijn handelingssnelheid was daar te traag. Dus gaat de bal over de zijlijn. Inworp nog wel voor Vitesse. Ja, dan wil je toch een beetje tempo maken voor misschien een goede kans op slag van rust. Zumberi nu met de bal aan de voeten. Dit is ook weer concentratiegebrek. Niet goed gecoacht. Want Selouf die wordt daar eenvoudig van de bal afgezet. Komt gewoon een Ossenaar zo zijn rug inlopen. En is Vitesse de balbezit kwijt. Kuiper, hele goede actie zeg. Top Os was er even vandoor. Maar dit is goed verdedigend werk van Zumberi. Die daar tussen zit. Anders was er veel ruimte daar aan de linkerkant. De balbezit nog wel voor de bezoekers nu. De linkerkant van het veld zitten we nog steeds. Gaat de bal nu wat meer naar het centrum. Is het Esaias die het spel verlegt. Tot nu toe goed voor 1 goal en 1 assist bij Top Os. Dat is misschien toch wel de gevaarlijkste man, de nummer 8. Dan gaat de bal weer even terug nu bij Patta. Bal aan de voet. Tempo gaat er heel even uit. Van de Venne nu naar de rechterkant van het veld. Ja, dan moet die bal toch een keer voorkomen. Mert Erkan lukt dat niet. Schiet tegen Olde Keizer op. Bal rolt over de zijlijn. Blijft er een inworp staan voor Top Os.
2: En weer een lange inworp. Althans, poging tot voor Patta die dat toch gaat proberen. Is er toch al wel wat frustratie op de tribunes van Vitesse merkbaar. Het cynisme stijgt. over het vertoonde spel van de Arnhemmers. Ingooi komt hij, deze keer komt hij wat verder. Kan hij dan weer worden weggekopt door een speler in een geel zwart shirt? Ja, het is Olde Keizer die hem wegkopt. En dan een ingooi bij de bank van Vitesse. Dus die gaat niet de 16 in worden geslingerd. En wat ik net ook al zei hier, deze wedstrijd is 44 minuutjes oud. En er is eigenlijk geen vinger echt op te leggen hoe je deze wedstrijd kan typeren. Vitesse misschien in een aanvallend opzicht beter. Heeft natuurlijk ook meer kwaliteit al daar. En misschien over de gele linies wel. Kan Vitesse hier gewoon voordeel krijgen. Maar fluit scheidsrechter Rick Sturm af. Ja, ook de Leidsman gaat mee in het niveau, laten wij het zomaar zeggen. Maar kunnen we hem dat kwalijk nemen? Eigenlijk ook niet. Als de 22 veldspelers laten zien wat zij laten zien. Hier Ricardo Felipe Zwart. Kan dan snelheid maken, kiest daar niet voor. Houdt de bal aan zijn voet, geeft hem nu richting Bannis. Bannis laat zich ook meer uitzakken. Vlotte combinatie, zwart. Oh. Die kan die zo binnenschieten, wil Vitesse een penalty op een tackle van op zwart. Kon in één keer openen de Rode Zee zich in de zin van de verdediging van Top Os. En kon zwart zo doorlopen. Dit was wel een vlotte combinatie tussen Bannis, Olde Keizer en Zwart. Die toch wat geluk heeft. En die pegelt hem eigenlijk een metertje langs de verkeerde kant van de paal. Hier dan de herhaling vlak voor ons. Zien we dat Zwart doorloopt, uit kan halen. En dan wel nog een tackle op zijn benen te voldoen krijgt. Maar hij loopt gewoon door. Dit was toch wel in de 45e minuut de grootste kans van deze wedstrijd. Waar er geen blessuretijd bij gaat komen. Dus scheidsrechter Sturm gaat zo affluiten. En ja, had Vitesse eigenlijk hier een minuutje voor rust op 1-0 voorsprong moeten komen. Nu weer geen overtreding op Bannis gemaakt. Publiek raakt echt ontevreden. Maar scheidsrechter Sturm is onbewogen en fluit voor de rust. En dan is er een licht fluitconcert. En zien we jullie over een kwartier hopelijk weer terug. Dus blijf luisteren naar Connect. En tot zo.

0: Nog steeds 0-0 in het Gouden Dome bij Topos tegen Vitesse. Vitesse tegen Topos. Het is daar op dit moment rust. En wij nemen je mee met muziek tot na de rust.
1: Met Connect beleef je een spetterende zomer.
0: Met nu Sven Verstegen op je radio en blikkendag.

Olivia Newton-John, Xanadu, je hoorde het hier in de ochtend. Nee, niet in de ochtend van Connect, bij Connect Sport. Dat is de tweede keer nu dat ik mij erin vergis. Uit 1980 kwam dit. En dit? Ja. Dit is heel oud. Dit is 10 jaar voordat ik geboren werd, 1965. Temptations en My Girl. We zijn na de klok van 9 uur terug bij je.

0: Waarheid komt terug. Vanaf morgenavond. Dance to Solace. Met Pieter Troost. Get ready for the weekend. Met de beste beat van dit moment. Morgenavond, 7 uur. Dance to Solace. Op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg weer open gaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Connect Sport Live, de wedstrijd van Vitesse.
2: Ja, daar gaan we weer voor de wedstrijd. We gaan schakelen met het Gelderdoom. En eens even kijken. Deze moet ik hebben dan.
3: Goedenavond.
2: Ja, zijn we er weer.
3: Daar zijn we weer. Hier is Arnhem Speaking.
2: Arnhem Speaking, yes, yes.
3: Arnhem Speaking vanuit live from the Gelderdoom. Ja, we proberen maar wat lol in te brengen. Want veel was het niet in de eerste helft. Vitesse en Top Os speelden toch wel een vrij matige wedstrijd. Het werd al eerder aangehaald. It takes two to tango. Je hebt er ook echt 2 nodig voor een goede wedstrijd. Of een heel goed Vitesse. Maar dat is allebei niet zo. Ze zijn allebei matig tot slecht. Waarbij scheidsrechter Rick Sturm ook een duit in het zakje doet. Ook met wat rare beslissingen. Goed, een wedstrijd verlies je niet door de scheidsrechter, zegt mijn vader altijd. Maar heel fantastisch fluit de beste man ook niet. Maar het is echt vooral Vitesse dat hier de frustratie behoorlijk aanwakkert. Ook wel Mike Haverkotten bij de Noordtribune, waar heel veel supporters niet blij mee waren. Ze staan klaar, dezelfde 11, ook zowel bij Vitesse als bij Top Os. Dat was toch wel, je zou denken, er zou wel reden zijn tot wisselen. Maar Reem houdt vertrouwen in zijn basiself. Misschien ook niet helemaal gek, want die jongens krijgen ook gewoon hun kans. En er is nog een keer 45 minuten, Frank. Waarbij Anime nog altijd door de boksen heen knalt. Door bij afwezigheid van stadion-dj DJ Witlof of Jan-Willem Gijsbers is er niet bij. Dus wie de muziek nu beheert is voor ons onduidelijk. U snapt het wel, we zijn aan het wachten tot inderdaad dit moment. Er is afgetrapt. En Frank, jij was optimistisch, overal rondgeroepen. Hij gaat nog vallen. Dus we gaan het meemaken.
4: Nou, veel banners. Ik heb er vertrouwen in. En Vitesse mag naar de Zuidtribune spelen. Dat werkt altijd in het voordeel bij de kopjes van de jongens. En ik mag toch hopen dat Rudiger Reem ook wel even een opzwepende speech heeft gehouden in de rust. We gaan zien of dat zich gaat uitbetalen. Vitesse nu alweer op de rand van de 16 bij Top Os. Kantje misschien. Zwarts heeft de bal aan de voet. Lage voorzet wordt weggewerkt. Wordt hoog weggewerkt. Door de rechtsback kan de bal binnengehouden worden. Nee. Dus Vitesse gaat een corner krijgen. Dat is al vlot. Dat is met een half minuutje spelen in de tweede helft. En kijk, die Zuidbrune is tekeer gaan. Nino Zonneveld is dat. Die gaat dan die corner nemen. Die maakt behoorlijk wat vaart. Dus dan mag die bal ook gaan komen. Moet nog even het juiste poppetje uitzoeken. Hand gaat omhoog. Bal gaat richting de eerste paal. Ja, zeker. Dat gaat hij. Bal wordt weggekopt. Afvallende bal bij Zwart voor de voeten. Het eerste schot is daar. Scheelt nog wel een paar meter over het doel van doelman Havenkotten. Maar Vitesse heeft de toon gezet voor de tweede helft. Het tempo zal omhoog moeten. Ze zullen feller moeten zijn in de duels. En ook qua communicatie hebben we wel wat steekjes zien vallen bij de Arnhemmers. Dus daar zal ongetwijfeld op gehamerd worden.
3: Dat lijkt me toch wel. Topos weer aan het opbouwen. Gewoon een lange peer naar voren. Nou, die Delannoy die verliest het kopduel van Markelo. Vitesse dan weer ban. Is het geen goed 1-2'tje. Ja, alle spelers van Vitesse lijken wat ongelukkig te spelen. De lange bal komt dan van de Havenkotten, gaat over de zijlijn. Dus kan Markelo hem rustig laten lopen. Zijn de ballenjongens niet alert. En dus doet Markelo er een tijdje over. Is Zwart aan het judoën met Hinoken. Krijgen nu allebei een reprimand van scheidsrechter Sturm. Die toch wel een van zijn eerste wedstrijden in het betaalde voetbal fluit. De jonge scheidsrechter. Tot nu toe nog niet fantastisch. Maar goed, wat nemen we hem het kwalijk. Eén man bepaalt niet dat beide ploegen slecht spelen. Hier een en passant, een kleine poortje bij Nathan Markelo van Richard van der Venne. Toch wel de man waar je het meest op moet letten aan de kant van Topos. In een ploeg die weinig tot de verbeelding spreekt. De mannen van Sjors Ulté. Voor een wedstrijd in een stadion waar toch 15.736 mensen zitten. Het gebeurt ook niet elke week. Voor de Ossenaren die zelf in een stadion spelen waar, wat zou het zijn, 2500 mensen zitten gemiddeld. Vitesse weer over de middenlijn. Bal gaat naar Olde Keizer. Krijgt hem bij Salouf. Die krijgt hem weer bij Di Cavallo. Wat snelheid erin. Voorzet richting de tweede paal. Op Frank. Wie stond daar?
4: Bannis.
3: Helemaal niemand.
4: Ja,
3: bal gaat over Bannis heen. En in de handen van Di Cavallo. Ja, die voorzetten. Er wordt volle bak op getraind. Maar het levert weinig op. Deze wedstrijd. En ook de voorgaande wedstrijden levert het nou niet heel veel op. 49 minuten hier in Stadion Gelderdom gespeeld. Stand nog altijd Frank.
4: Ja, 0-0 de brilstand. We gaan kijken of Vitesse daar wat aan kan gaan doen. Giel Oldekijzer die hier slordig de bal verspeelt. Rolt de bal over de zijlijn. Kan Topos daar aan die kant een inworp gaan nemen. Top Os heeft een nieuwe keeperstrainer. Dat is Gabor Babels. Die kent u misschien nog wel van NEC. En die vervangt daarmee Raymond van der Gouw. Die kent u ook nog wel. Dat is de oude keeperstrainer van Vitesse. En waar gaat Raymond van der Gouw nou naartoe? Die gaat naar Al Ali, als ik het goed zeg.
5: En Cashen.
4: Ja, inderdaad. Die gaat naar de woestijn. Die gaat daar cashen. Die mag daar gaan trainen. Edouard Mandy. Nou, dat lijkt me geen straf.
3: Dat is een... In alle opzichten is dat toch een promotie. Bij Vitesse natuurlijk in het seizoen 2023-2024 teruggekomen. En toen vrij snel na het ontslag van Cocu ook vertrokken richting Shakhtar Donetsk. Waar uiteindelijk Pusic het voor te zeggen kreeg met de Vitesse assistent daar ook bij. En nu dan richting die zandbak. Ja, voor geen slecht salaris denk ik. En met Eduard Mandy, toch wel een Champions League winnaar, gaat hij echt... Ja, een mooi keeperschilder tegemoet. Dat is toch even iets anders dan het keeperschilder van Topos bestaande uit Mike Havenkotten, Devin, Remy enzovoort. En Vitesse dan gevaarlijk. Bal veroverd. Linkerkant van de 16 wordt voorgegeven. En weer staat er helemaal niemand. Zonneveld dan. Zonneveld kan afdrukken in de klut. Bal, schot gekraakt. Twee keer van richting veranderd. Kan weg worden gewerkt. Gevaar nog niet altijd geweken voor Topos in de 50ste minuut. Bal aan de rechterkant. Salouf. Even wat rust naar Zonneveld. Goede voorzet. Bannis. En dan steekt Frank één vuist in de lucht. En dan is het de superspits aan de kant van Vitesse die een doelpunt maakt. Na een piekfijne voorzet van Nino Zonneveld. En dan gaat het geluidniveau, de decibellen, gaan hier omhoog. En dan gaan wij proberen eroverheen te komen. Maar dat is eigenlijk geen doen. Ja, Frank, wat een... De credits mogen toch wel uit... Na die fantastische voorzet van Nino Zonneveld. Die een panklaar in de voeten, op het pantoffel levert van Alfa Bannis. En dat is nummer 6.
4: Heerlijk gedaan door de spits van Vitesse. Die absoluut in topvorm steekt op dit moment. En hij schiet inderdaad zijn zesde doelpunt in wedstrijd nummer 5 van dit KKD-seizoen binnen. Uitstekend. Vitesse staat op 1-0 voor. Nu is het zaak om deze voorsprong uit te bouwen. Want je weet het natuurlijk nooit met de marge van 1. Maar Vitesse zit wat steviger in het zadel op deze manier. En dat is toch lekker voor
3: hij
4: de mannen
3: staat er
4: van
3: toch weer, Rudiger
4: Rehm. Uiteraard. Ik was ook het vertrouwen ook nooit kwijt.
3: Nee, inderdaad. Wij hebben,
4: aan mij lag het niet.
3: We hebben natuurlijk het gehad over die voorzetten. Nou, en nu levert hij wel wat op. En het is echt een fantastische voorzet. Waarbij denk ik dit toch een gele kaart kan opleveren voor Kapos. Behoorlijke charge op Ricardo Felipe Schwartz. Maar dit is voor iedereen hier in het stadion, dat kon je wel horen aan de decibel. De decibelmeter die behoorlijk omhoog ging. Toch gewoon een opluchting in de 50ste minuut. Dat Nouval Bannis die bevrijdende 1-0 er misschien wel even intikt. Kan Vitesse daardoor nu het slechte gevoel wat toch aan de eerste helft over zou hebben. Het slechte spel misschien doorbreken. Is dit het begin van die ketchupfles. En kan het misschien nog wel meer gaan worden deze wedstrijd. Maar dan is het toch de ketchupfles die nog niet op is van Nouval Bannis. Die 6 goals al heeft gemaakt in de eerste 5 wedstrijden. En daarmee echt wedijvert met die ongelofelijke spits van Heracles. Die ook vrolijk doorgaat met doelpunten te maken. En Doi en Jai, wat is hem ook alweer? Weet jij dat?
4: En Jolie.
3: En Jolie. En Jolie. Die volgens mij al op 7 goals staat. Of ook op 6. In ieder geval, ja, hij komt in het spoor. Hij blijft in de slipstream. Om even in Formule 1 termen te gaan praten van de spits van Heracles.
4: Ja, jij gebruikte hem tegen Jong Utrecht ook al, Martijn. De ban is los. En ik denk dat dat ook al voor deze wedstrijd geldt. Want dit is een cliché, maar deze wedstrijd had een doelpunt nodig. Want nu moet Top Os toch wel echt gaan komen. En kan Vitesse misschien gebruik gaan maken van de ruimtes die er gaan vallen. Wel even leuk om te horen zo even de stadionspeaker Theo van Baal. Die aan het experimenteren was met alleen het opnoemen van de voornaam.
3: En? Lukt het?
4: Van Nouval. En dan dat het publiek dan ban is. Ja, ik had wel het idee dat ze nog even moesten inkomen hier in Stadion Gelredome. Maar er wordt wel geëxperimenteerd en op die manier ook een beetje leuk met het publiek om.
3: Sfeerverhogend moet dat gaan werken. Maar dan moet je dat misschien vooraf wel communiceren dat je dat wilt doen. Ook een uiterst slechte bal van Top Os levert hem zo in bij Zonneveld. Zonneveld dan in een sprint wil, geeft hem af richting Zwart. Vitesse in de voorwaartse beweging, Os in de achterwaartse. Steekbal van Zwart wordt gekraakt. Kan Top Os uitverdedigen, gaat ook niet fantastisch met Van de Ven. Van de Venne, Vitesse krijgt voordeel. Selouf dan, daar ligt Markelo geblesseerd aan zijn enkel op het gas. En dan volgt de eerste gele kaart van de wedstrijd voor Richard van de Venne. En een vrije trap voor Vitesse aan de linkerkant van het doel voor Mike Havenkot. Aan de rechterkant voor het veld van ons. Nou, ook wel niet echt een schietafstand, maar je weet het maar nooit.
4: Nee, scheidsrechter Sturm die wilde eerst nog die paste eerst nog de voordeelregel toe. Maar dit was toch echt wel een overtreding met ook een gele kaart. En verder, dit lijkt me een betere mogelijkheid, deze vrije trap, dan waar het anders op uit zou monden voor Vitesse. Dus ik denk dat uiteindelijk de scheidsrechter er goed aan doet om op zijn fluit te blazen en die vrije trap te gaan geven. Dan moet eerst de befaamde spray nog even komen. Het wordt een eenmans muurtje voor Top Os. Besloten door Havenkotten. En dan gaat Dino Zonneveld de bal met rechts indraaien. Het kan een schot op doel worden ineens, maar dat is wel heel ver. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk een voorzet gaan worden. Dan staan er een hoop Vitessenaren en verdedigers van Top Os op de 16 meter lijn. Daar komt dan die bal. Het wordt inderdaad een voorzet. Tweede paal, hoog. Goede bal zeg. En die wordt maar net in het zijnet geschoten.
3: Goeie trap
4: door,
3: weer.
4: Door Felipe Schwartz, als ik dat goed zie. Goeie voorzet inderdaad. En uitstekend zijn teamgenoot bereikt daar. Nee, het was weer Bannis die hem daar in het zijnet schiet. Dus dat was de tweede grote kans voor de spits in de tweede helft. Gaat de Top Os nu ook een tegenaanval proberen in te zetten. Is alweer snel de bal kwijt. Tot grote vreugde van het publiek. Als we op de, het speelt zich allemaal af voor de Oosttribune daar. Halverwege de middenlijn. Vitesse kan nu weer even wat rust terugbrengen in het spel. Dat doet het ook. Goed gedaan dit. Hier Zumberi die nu de bal aan de voeten heeft en het spel kan verleggen. Rechterkant nu. Markelo met wat ruimte. Kan de bal afspelen naar Zonneveld. Doet dat niet. Kies voor de optie naar Selouf. Die toch meer hel ziet aan een aanval aan de linkerkant. Dat gaat eerst via Achvitar. En dan gaat die bal nu naar Olde Keizer. Die probeert hem door te tikken, maar dat lukt niet. Kan Top Os heroveren, maar Top Os is het even kwijt. Speelt de bal over de zijlijn. Het publiek gaat erachter staan. De sfeer wordt alsmaar beter hier in Stadion Gelredome. 55e minuut, tussenstand 1-0.
3: Tussenstand 1-0. Ook het publiek dat blij is dat Alexander Bündner is gaan warmlopen. Vitesse weer in de aanval. Vitesse begint beter in de wedstrijd te komen. Selouf als nummer 10 gaat draaien. Kappen draaien, daar zit hij wel op. Bal gaat de 16 in. Bannis met links. Schot aangeraakt en dan wordt het een corner. Ja, echt. Voor Bannis is in absolute bloedvorm. Dan gaat Josh Ulte ingrijpen. Gaan er 3 wissels komen. hoogstwaarschijnlijk, of misschien zelfs wel 4 bij Top Os. Ja, dan wordt er behoorlijk ingrepen en nog geen Nino Zonneveld daar in ieder geval bij. Corner voor Vitesse aan de linkerkant. Die gaat getrapt worden door Nino Zonneveld, de man van de voorzetten aan de kant van Vitesse en van de spelhervattingen. Goede corner is dit, kan niet op het hoofd, blijft in de 16 hangen. Schot dan gekraakt. En dan wordt het een herkansing voor Zonneveld. Bij Top Os staan in ieder geval klaar nummer 11 Justin Mathieu en nummer 18 Kiano Silva, die klaarstaan. Dan komt er nog eentje bij, een boomlange nummer 99. Tjeke Doucouré, ook uit de kluiten gewassen spits. En misschien nog grotere spits dan die er nu in staat. Corner weer. Vitesse wordt dan wel verlengd door Ashuitar. Maar die bal belandt niet in het doel aan de verkeerde kant van de paal. Dus doeltrap voor Top Os hier in de 57ste minuut. En zoals u aan de sfeer kan horen, de 15.736 zijn blij. Want de plaatselijke FC leidt met 1-0 door een doelpunt van, ja, hoe kan het ook anders en wie anders dan Noah van Bannis.
4: Schwung zit erin bij het elftal van Rüdiger Rehm. Bal zit nu voor Vitesse. Zumberi heeft de bal gespeeld naar Achvitar. Die kan meters maken, dribbelt aardig wat in. Bal naar Olde Keizer. Wat gaat hij bedenken? Een paasje naar Zwartje is dat volgens mij. Dan komt die bal naar binnen. Goede voorzet, tweede paal. Kan niet Zonneveld daar bereikt worden. Dan moet Markelo even aan de slag, want die staat heel hoog op het veld. En dan moet hij wel zijn verdedigende werk blijven doen. Doet hij uitstekend. Applaus ook van het publiek, want die verdedigende actie was nodig. Gaat de bal nu door het centrum. Zwartse heeft de bal komen halen. Wordt Bannis daar ingespeeld. Die wordt neergehaald. Gaat ook liggen, maar scheidsrechter vindt het niks. Dus voetballen we door. Hoge bal nu van Top Os. Ja, Top Os is het echt even helemaal kwijt. Die bal wordt weer ingeleverd. Zal wellicht wel een beetje onder de indruk zijn van de sfeer hier in het stadion. Want ik ben dat zelf ook wel een beetje als ik zo om me heen kijk, Martijn.
3: De sfeer is opperbest, kunnen wij wel zeggen. Top Os gaat 3 keer wisselen. Er gaat behoorlijk wat los. Het gaat hier echt helemaal los in Gelredoom. Er wordt gezongen, wie niet springt is voor NEC. Waardoor bijna het hele stadion wel gaat springen. Het sfeervolgend helpt het in ieder geval wel. Ja, driedelige wissel bij Top Os. Rehm is aan het coachen, heeft zijn warmlopers er ook uitlopen. João Pinto, Bonna, loopt ook Eduard Proopst daartussen. Alexander Bühne en Matthijs Maarschalk. Dus het is nog wachten op de eerste wissels van Vitesse in de 58ste minuut. Nog niet helemaal een tijd om te gaan wisselen. Vitesse leidt. Top Os moet de achtervolging in gaan zetten. Met een spits die, ik zei het net al heel even, echt uit de kluit is gewassen. Die Doucouré. In een lange spits, nummer 99, Giel de Keizer komt een heel eind met een dribbel. Behoudt het balbezit, gaat dan nu neer. En dan fluit scheidsrechter Stoeren niet op opmerkelijke beslissing. Want hij werd het behoorlijk moeilijk gemaakt. Zwart gooit er een strijd in een tackle, dat kan het publiek wel bekoren. En dan wordt het een vrije trap voor Top Os. En zoals u kunt horen, is het publiek daar absoluut niet mee eens. Ja, we zijn het al heel even. Ik wil hier niet de scheidsrechter gaan zitten afzeiken. Maar die fluit toch echt wel een opmerkelijke wedstrijd. Frank, of zie ik dat verkeerd?
4: Ja, hij fluit niet met de geel-zwarte bril op. Dat
3: hoeft ook niet, overigens.
4: Nee, dat klopt. Dat is dus een understatement. Hij fluit zeker niet voor Vitesse. En eraf trouwens bij Top Os. Sayas met nummer 8 en Singi en Mert Erkan. Die hebben het veld verlaten. Dat betekent dat het weer 11 tegen 11 is. En dat thuispubliek dat smakt echt naar de eerste overwinning van het seizoen. Dat kun je aan alles merken hier in Stadion Gelredome. En ik denk dat het voor Vitesse nog wel zaak is om de marge naar 2 te brengen. Want zo'n slotfase met samengeknepen billen, daar zit niemand op te wachten. En die 3 punten die moeten natuurlijk tegen een tegenstander van dit formaat in Stadion Gelredome blijven. Vitesse nu met de bal aan de voet. Centrale verdedigers tikken heen en weer naar elkaar. Zumberi nu kan meters gaan maken. Markelo wordt ingespeeld. Die gaat er via de zijlijn proberen. Nee, toch niet. Schijnbeweging. Gaat de bal door de as. Het is Selouf nu die een dribbel instart. Markelo wat naar binnen gekropen. Kan de bal daar in ontvangst nemen. Dit is een slordige paas. Beetje een anticlimax, want het publiek was ook net gaan inzetten. En vervolgens eindigt deze aanval in niet veel. Dus houdt het publiek zich toch ook weer iets stiller. Dat betekent dat Top Os de inworp mag gaan nemen daar aan de linkerkant van het veld. Linksback Kuipers die dat gaat doen. Die zegt, jongens, maak nog maar wat meters naar voren, want ik kan heel ver gooien. Nou, is dat zo? Nou goed, niet bijzonder ver. Maar een prima inworp langs de lijn. Kan Top Os dan dat balbezit behouden? Nee, niet echt. Want Vitesse kan overnemen nu. Rechterkant. Het is Selouf die de bal laat lopen voor een inworp. En dan denk ik dat Markelo de rechtsback gewoon die inworp moet gaan nemen. Dan kan Selouf weer naar voren gaan. En dat gebeurt ook. Dus gaat iedereen zijn plekje opzoeken. Man is Willem wel, die vraagt hem. Maar Markelo die denkt, ik wacht nog even. Want we staan voor. Ja, dat is ook zo. Dan nu uiteindelijk die inworp genomen. Zonneveld ziet ruimte bij Archvitar. Dus daar gaat de bal naartoe. De centrale zet een klassieke dribbel in. Die we van hem hebben. Ja, dan moet
3: nou,
4: hij wel.
3: Het gaat heel goed nu ineens.
4: De bal bezit behouden inderdaad. Gaat naar de linkerkant. Voorzet komt nu laag de 16 in. Tikkie met de hak van Olde Keizer. Bijzondere keuze. En dit is een overtreding.
3: Ja,
4: nou, dat is makkelijk.
3: Dit is geen overtreding. De speler van Topos loopt gewoon tegen Salouvan en gaat er heel theatraal liggen. Ja, scheidsrechter Sturm is heel makkelijk aan het fluiten. Zonneveld doet ook heel vervelend. En dan neemt de bal echt wel 10 meter mee. Scheidsrechter Sturm geeft daar geen gele kaart voor. Komt de assistgever aan de kant van Vitesse toch echt wel goed weg. Want daar kan je ook zomaar de gele prent voor gepresenteerd krijgen. En dat zou helemaal niet gek zijn. Weer Almere met Hinoke die dan de middenlijn oversteekt. Een van de eerste keren voor Top Osbal gaat naar links, naar Kuipers. Heeft daar Silva bij zich. Bal gaat naar de rechterkant. Daar staat Justin Mathieu. Mathieu dan met de dribbel. Gaat Olde Keizer opzoeken. Gaat die Olde Keizer testen. Gaat er voorbij. Kan het schot komen. Komt dat schot. En die bal vliegt ongelooflijk hard de kruising in. En het is Keanu Silva die dat doet. En dat is de eerste kans van Top Os. En het is een paar scharen eruit gooien. Voorbij Olde Keizer gaan. En die bal met links. A la Arjen Robben de kruising in krullen. Ja. Het is eigenlijk ook lachwekkend, maar eigenlijk kan je hier maar één ding voor doen. Dat is gaan staan en klappen, want wat een werelddoelpunt.
4: Ja, dit was echt een beauty.
3: En we kunnen ook de conclusie trekken dat het niet helemaal mee zit bij Vitesse. Maar ja, het is ook niet uitstekend verdedigd, laten we het zo zeggen. Hij gaat voorbij twee man, haalt binnen de 16 met links uit. Van den Berg is dat schot te machtig. En het is 1-1 tegen de verhoudingen in. Maar je kon er eigenlijk wel op wachten. En het is een beauty, kunnen we wel zeggen, van.
4: Ja, tegen de verhouding. En ja, deze goal valt echt uit het niets. Vitesse dat na die 1-0 juist aan het doordrukken is. Het publiek gaat erachter staan. En de echte eerste kans voor Top Os in deze wedstrijd. En het is werkelijk waar een wonderschoon doelpunt. Die bal die wordt zo binnengekruld vanaf de rechterkant met links. Keeper Conor van den Berg kansloos. Kon hem alleen maar nakijken. En Vitesse kan weer opnieuw beginnen. Het is 1-1 en dat gaat Vitesse dan ook doen. Zumberi nu met een steekbal. Goeie paas op Zonneveld. Die laat hem lopen. Dan is het Di Carvalho die bal komt halen. Terugtrekkende bal op Markelo. Komt er dan nog een voorzet? Ja, die moet dan nu komen. Komt er ook. Alleen kan niet binnengekopt worden. Afvallende bal. Di Carvalho brengt hem weer de 16 in. Maar eigenlijk naar een speler met een rood-wit shirt aan. Dat is nou net niet de goeie. Moet Vitesse even opletten voor countermogelijkheden van Os. Doet dat goed. Vitesse nu nog steeds met het balbezit. Bal naar de linkerkant. Olde Keizer de 16 in. Kan geen goede voorzet produceren. Dat is toch wel jammer. Moet Vitesse gelijk opletten nu, want Top Os kan eruit aan de rechterkant. Tempo zit er lekker in inmiddels. Een groot contrast met de eerste helft. Als Top Os er vandoor gaat, Hinoke naar de linkerkant. Kuipers nu met de bal aan de voet. Vier spelers van Top Os die zijn mee. Dan gaat nu die voorzet komen. Hoge bal, de 16 in richting de tweede paal. Kan nog gekopt worden door Van der Venne. Maar kopt die bal toch een aantal meter naast. Kijkt Van den Berg hem na en blijft het hier 1-1.
3: Ja, en wat een goal van die ingevallen Keanu Silva, die Top Os toch wel op een 1-1 schiet. 64 minuten gespeeld in Stadion Gelderdoom 1-1. Niet helemaal terecht. Maar eerlijk gezegd was dat toch wel een beetje waar je op kon wachten. Je verwachtte hem eigenlijk al wel, die goal, terwijl Top Os helemaal niet gevaarlijk is. Maar op een of andere manier is dat het gevoel wat je bekruipt. Dat hij zomaar ook bij Top Os kan vallen. Staat nog altijd 1-1. Vitesse had het betere van het spel. Was aanvallend ook sterker. Maar ja, dat maakt helemaal niks uit. Als je hem zelf niet maakt, dan maakt de tegenstander een eeuwenoude voetbalwet en een cliché. Vitesse neemt het vrolijk over, gaat echt veel risico nemen. Bal in de 16, Bannis laat hem vallen. Schot, wordt hij gekraakt. Zonneveld, komt hij dan tegen de hand aan? Nee, volgens de scheidsrechter. Het was toch een, laten we het zo zeggen. Zonneveld had de 2-1 misschien wel op zijn hoofd. Maar de rebound van het schotten van Zwart kwam via keeper Havenkotte op het hoofd van Zonneveld terecht. Vitesse is nog niet klaar. Weer geen overtreding op Bannis. Er begint de woede aan de kant van Vitesse en het onbegrip over de scheidsrechter te groeien. En dan staat er toch een monument klaar om in te gaan vallen. Alexander Büttner gaat invallen. Toch niet iets wat we de afgelopen weken veel hebben gezien. Dat de aanvoerder van Vitesse minuten krijgt. En vooral nog 25 minuten. Het is voor Vitesse niet de enige wissel. Ook als ik het zo snel zie is het Eduard Probst. die klaar staat om in te gaan vallen bij de Arnhemse kant. Vitesse gaat het offensief weer inzetten aan de rechterkant nu. Die Carvalho heeft Zalouf bij zich. Zalouf die zich toch wel heerlijk moet voelen als een vrije tien in die rol. Zalouf komt de voorzet dan. Ja, gevoelige voorzet. Lepelt hem voor. Maar gaat dan iedereen voorbij. En dan houdt Olle Keizer hem binnen, wou ik zeggen nee. En wordt het een doeltrap. En dan komen de wissels van de Arnhemmers.
4: Ja, daar wachten we even op. Die kopbal van Zonneveld zo even. Je telt hem bijna al. Op miraculeuze wijze dat die bal er niet in gaat.
3: Inderdaad.
4: Blijkbaar ook reglementair dus. Dat moeten we misschien nog even
3: hij
4: gaan checken.
3: Hij kopt hem eigenlijk tegen Kuipers aan. Die met hem meeliep aan de binnenkant. En die zorgde er eigenlijk voor dat die bal er niet in ging. Maar Vitesse weer een aanval.
4: Ja, Sikora nu voorzet de 16 in. Kan Nino Zonneveld niet bereiken. Rolt die bal over de zijlijn. En dan gaat het denk ik tijd worden voor de wissels.
3: Ja, dus dan zou...
4: Ja, inderdaad, ja.
3: Nou, ik ben benieuwd op welke positie Buettner erin gaat komen. Ja. Het logische lijkt Giel de Keizer, maar de laatste paar keer zie je dat niet vaak. Vitesse gaat overstappen wel op een ander systeem, dat is wel duidelijk. Felipe Di Carvalho gaat eruit en Eduard Probst komt erbij voor in de spits. Dus Zalouf gaat aan de rechterkant. En nummer 7, Nino Zonneveld, gaat ook de ploeg verlaten voor Alexander Buettner. En Alexander Buettner gaat dus op links buiten spelen. Niet op linksback, maar als links buiten. En je hoort het al, het applaus. Hij wordt ook gelijk toegezongen. Ja, het is toch wel langzamerhand een monument aan het worden. Alexander Buettner bij Vitesse. 67 minuten, hij valt in. Gaat links buiten spelen. Krijgt de aanvoerdersband van Marco Sikora. En heel benieuwd hoe dat gaat uitwerken. Vooral met die voorzetten. Als er iemand een bal voor de pot kan slingeren. Met een haarscherpe precisie. Dan is het de links achter, wil ik zeggen. Maar de linksbuiten nu van Vitesse, de 37-jarige Doetinchem maar wel.
4: Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. We hebben drie kwart wedstrijd gespeeld. Nog één kwart te gaan. Vitesse dat absoluut op zoek gaat naar de 2-1. Top Os één kans gehad. Prachtig doelpunt. Maar het publiek daarachter. De sfeer is goed in het stadion. We gaan eens even kijken of de 11 van Vitesse die supporters kunnen belonen vanavond. Top Os weliswaar nu met het balbezit aan de rechterkant van het veld. Inmiddels bijna bij de cornervlag bij Vitesse. Voorzetje komt. En oh, wat een ruimte zegt daar. Dit loopt maar net goed af voor Vitesse. Als daar Spits en Singi alle tijd en ruimte heeft om die bal binnen te koppen. Dan was dit... Nee, die is er inmiddels af. Het is de 99. Dat is die boomlange Doucouré inderdaad. Die daar toch een behoorlijke kans had. Maar dit liep net goed af. Ja, het was dan geen kans, maar wel een mogelijkheid. Als ik een beetje volgens mij Louis van Gaal kan citeren op die manier. Blijkt er een corner over te staan.
3: Inderdaad, wel er wordt een X gesignaleerd. Dat staat dus voor een variantje aan de kant van Top Os. Bal aan de rechterkant met links indraaiend. Gaat de één hand toch nu de lucht in. Heel veel mogelijkheden. De bal wordt scherp aangedraaid. Dan zit Van den Berger toch met een handje bij. Want anders had hij misschien zomaar binnengewaaid kunnen zijn. Vitesse moet er dan uit. Zwart wordt teruggedrongen naar zijn laatste, naar de achterlijn. Speelt de bal dan naar voren, maar die gaat uit. En ja, dan is het bij Vitesse toch wel redelijk alle hands aan dek. En is deze wedstrijd redelijk open hier in de 69e minuut. U luistert nog altijd naar Connect Radio. Vitesse live. 1-1 hier in Stadion Gelredome. 70e minuut nadert. Vitesse kwam op voorsprong naar een piekfijne voorzet van Nino Zonneveld op Nouveau-Bannis. Weer Nouveau-Bannis. En Top Os maakte gelijk. Ongeveer zo'n 10 minuutjes geleden door een beauty aan de kant van Top Os. Door nummer 18 Keanu Silva. Die toch twee Vitesse-spelers in de luren legde. En de bal zo in de kruising krulde. Waardoor Conor van den Berger helemaal niet meer bij kon. Laten we eens gaan kijken naar een rondje langs de velden.
4: Almere City, Jong Ajax nog steeds 0-0. FC Emmen, Volendam 3-1 voor FC Emmen. Dus Volendam heeft het daar zwaar. Wel leuk om even te noemen, doelpunt van Daan Huisman daar voor FC Volendam. Dus die gaat dit seizoen in een oranje shirt spelen. Dat van Volendam om precies te zijn. Helmond Sport VVV 2-2. VVV komt er net op gelijke hoogte door middel van een penalty. Heracles staat 2-0 voor tegen de Graafschap. RKC Waalwijk, NAC Breda 2-1. NAC Breda met 10 man. En dat was het rondje langs de velden wat betreft de KKD. Nathan Markelo hier in het duel met Doucouré. Markelo wint dat duel, maar is vervolgens slordig in de passing. Dus kan Top Os iets bedenken. Maar ja, heeft eigenlijk niet genoeg kwaliteit om iets leuks daarvan te maken. Betekent dat Conor van den Berg die bal eenvoudig kan vangen. En het woord weer aan Vitesse is. Vitesse een klein beetje aangeslagen misschien, Martijn, na die tegentreffer.
3: Dat merk je wel een beetje. Hier is Zalouf dan misschien, dat Vitesse er niet doorheen. Die bal is niet, ja, is toch wel gevoelig. Komt bij Markelo, kan hem binnenhouden. Voorzet Markelo richting die tweede paal. Over Vitesse per se, weggekopt door Top Olsen. Mark Sikora een lichte overtreding. En dan wordt er weer afgefloten inderdaad. Frustratie bij alles en iedereen hier. De 15.736 in dit stadion. Maar ook bij Rüdiger Rehm. Nogal bij Rüdiger Rehm. Een assistent van Rüdiger Rehm, Mike van Dijk. Die ook aan het klagen is bij de vierde man die het druk heeft. Maar ik denk ook wel terecht hoor. Want scheidsrechter Storm fluit echt niet om over naar huis te schuiven. Top Os op de helft van Vitesse. Ligt er best wel wat ruimte. Bal gaat naar de rechterkant. Die moet je niet met links laten schieten. Silva voorzet. Bal dit keer niet goed. Dan heeft hij een enorme ziekenhuisbal richting zijn laatste linie. Kan Bannis daar tussen zitten. Maar zit hij daar zelf ook tussen. En dan weet je het inmiddels wel. Vrije trap. En nu is het ook wel zo dat scheidsrechter Storm, alles wat hij doet, is verkeerd.
4: Ja, zo gaat dat dan inderdaad. En nou leek me dit wel een overtreding waar je voor kunt fluiten. Dus doet scheidsrechter Storm dat ook? Nee, ja, alles valt niet de kant op van Vitesse inderdaad, laten we het zo zeggen. Staat nummer 28 klaar bij de bezoekers. Lars Mol die gaat er zo in komen. Dit is een hele slordige vrije trap van Topos. Kan Vitesse overnemen nu? Paasje is goed van Proopst op Bannis. Dan gaat die bal even terug naar Selouf met nummer 21. Krult hij die bal binnen. De bal eindigt, gaat voor de goal langs en eindigt bij Alexander Büttner. Als linksbuiten. Nou, laat maar eens zien. Bal één keer onder de voeten door. Dan paasje naar Sikora. 1-2'tje. Dit is goed gedaan. Olde Keizer met wat ruimte. Schiet met links. Schot wordt geblokt. Kan weggewerkt worden. Top Os probeert daar een counter van te maken, maar dat lukt niet. Olde Keizer neemt over. Die speelt naar Büttner. Voorzet. Nee, dit is niet eens een voorzet te noemen. Was dit een voorzet of een schot, Martijn? Dit was een afzwaaier.
3: Tussen beide in, denk ik, Frank. Echt, misschien een twijfel. Een schot en een voorzet in één. En dan krijg je dit.
4: Ja, we zien inmiddels voor wie Lars Mol in het veld gaat komen bij Top Os. Het is de nummer 17, Mauresmo Hinoke. Mauresmo, prachtige voornaam. Indonesische jongen is dat. Die gaat het veld verlaten. En voor hem dus de iets minder Indonesische Lars Mol. Als Top Os een doeltrap mag gaan nemen. We hebben nog 20 minuten te spelen hier in Stadion Gelredome. Want we zitten in de 73e minuut. Zal nog wat extra tijd bij gaan komen. En Vitesse heeft nog tijd zat nu om een doelpunt te maken. Gaat daar ook absoluut naar op zoek nu. Door met Alexander Büttner. Verdeelt het spel naar de rechterkant. Selouf met wat ruimte. Moet Kuipers daar voorbij. Gaat voor de paas naar Büttner. Die heeft ruimte. Schiet, maar Schol kan eenvoudig geblokt worden. Dan heeft Selouf de bal weer aan de voeten. Lijkt wel aan een touwtje, want die bal gaat een paar keer heen en weer. En diezelfde Selouf weer met het balbezit na een aantal kaatsen verder. Philippe Zwarts, ja, daar moet die voorzet eigenlijk komen. Want er staan toch best wel wat spelers van Vitesse te wachten daar in het 16 meter gebied. Is die voorzet vrij slordig, dus wordt die bal weggewerkt. En heeft Zumberi de bal aan de voeten.
3: Dan heeft Ashuita daar ook de bal aan de voeten. Opening horizontaal richting Büttner. Die nu naar rechts buiten is gezakt. Om dan met links naar binnen te gaan komen. En dan Silva na te gaan doen. Geen beste bal op Selouf. Maar Selouf kan erbij. Heeft steun van zijn aanvoerder. Loopt weg. Creëert ruimte voor hem. Die is aan het kappen, draaien, dribbelen. En wordt behoorlijk lastig gevallen door Kuipers. Linksback van Top Os. Bal gaat naar Ashuita. Ligt veel ruimte. Gaat hij schieten. Ja, wordt gek gemaakt. En in American Football is dat volgens mij 2 of 3 punten. Maar in het normale voetbal is dat gewoon een bal die huishoog overvliegt. En een doeltrap voor Top Os in de 74e minuut zat nog altijd 1-1.
4: Die gaat de samenvatting niet halen, zeggen we dan. Dat schot.
3: Perfect cliché. Hij klopt helemaal.
4: Dus een aantal meter over. Ja, dan heeft de Zuidtribune die bal wel gevangen. Gaat er nog een wc-rol door de lucht daar op de Zuidtribune. We zien nog altijd de vlag van anti-KNVB. Die strijdbel is absoluut nog niet begraven wat betreft de Zuidtribune. Kan Vitesse misschien weer het balbezit overnemen. Giel Olde Keizer nu met de kopbal langs de lijn. Ja, dan is de bal nog steeds niet echt bij een van beide ploegen onder controle. Top Os dat de bal dan maar onrustig over de zijlijn schiet. Ja, Top Os toch wel weer in hun nopjes hoor. Met die 1-1 tussenstand. 75e minuut. Hoe ze het doen, doen ze het. George Ulte en zijn mannen. Maar ze weten het Vitesse hier altijd lastig te maken in Stadion Gelredome. Zo ook vanavond. En Vitesse moet toch wel in de laatste kwartier van deze wedstrijd iets zien te forceren. Wil je in die subtop mee gaan draaien dit seizoen. Dan moet je toch ploegen van het kaliber Top Os kunnen verslaan. En dat mogen ze nu gaan laten zien. Bal is aan de linkerkant. Vrije trap inmiddels. Er is gefloten zowaar. Dat mogen we dan ook eens benoemen. Een vrije trap voor Vitesse. Gefloten door Rick Sturm. Büttner gaat die vrije trap nemen. Dan gaat iedereen zich melden. 16 meter gebied. Hoge bal nu. richting de stip eigenlijk. De strafschopstip kan weggewerkt worden. Dan is het Selouf die die bal komt halen. Die staat nu echt helemaal diep rechts buiten. Tikje terug naar Swartz. Die gaan samen de combinatie aan. Houdt die bal net binnen Selouf. Dan gaat die bal even terug nu. Dan is het Advitar die de bal komt halen. Markelo nu. Dus die staan ongewisseld, die twee. Dan komt de voorzet nu. Hoogte 16 in. Kopballetje net niet goed genoeg. Afvallende bal nog voor Selouf. Brengt hem weer de 16 in. Kopballetje weer. Over nu. Zelfs door een verdediger overgekopt op eigen doel. Dat is een bijzondere manier van verdedigen. Hoe dan ook, het is geen doelpunt. Dus dan heb je het denk ik goed gedaan als verdediger.
6: Zeker.
4: Blijft de corner staan voor Vitesse. Publiek gaat er nog een keer achter staan. Hup, Vitesse maakt die goal. Gaat het gebeuren? Dat is de vraag.
3: Inderdaad, misschien wel uit deze corner aan de rechterkant indraaiend. Genomen door de aanvoerder, door Alexander Büttner. Die hem dan mag gaan indraaien. Komt die voorzet richting de tweede paal. Havenkotter kan hem wegboksen. Vangt Eduard Proopst hem daar op. Aan de linkerkant komt de voorzet richting die tweede paal. Iedereen voorbij en die kan rustig voor het doel langs laten worden gelopen door Top Os. Bij Vitesse lopen er nog altijd drie warm. Dan gaan ze alle drie nu richting de bank. Pinto, Bonna en Maarschalk.

0: krijgt Büttner hem niet terug. Gaat Sumberi verder dribbelen en wordt dit een gele kaart in een vrije trap. Voor Vitesse, een gele kaart gaat richting Julian Kuipers. Vrije trap voor Vitesse, hè? Dat kan weer een gevaarlijke voorzet gaan worden in de 16.
1: Het heeft toch iets onnatuurlijks om die Sumberi dan zo'n combinatie aan te zien gaan met Alexander Büttner. Hè? Hoe het gaat, gaat het, maar het lukt hem allemaal net.
0: Ook aan de rechterkant van het veld, want ja. Büttner normaal natuurlijk nooit loopt. Maar nu heeft hij zich gepromoveerd tot rechtsbuiten.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Wat moet dat moeten tijdens zo'n wedstrijd? Want je wil die goal forceren. En gaat Vitesse dat dan ook doen? Dat is de vraag. Alexander Büttner die staat achter de bar samen met Philippe Schwartz. Nou, hoogstwaarschijnlijk zal Büttner die bal gaan indraaien met links. En dan mag bijvoorbeeld een Bannis of een Sumberi daar tegenaan lopen. Er komt die bal, die is scherp aangesneden. Kan Olde Keizer die bal nog in de 16 aannemen. De bal is terug bij Schwartz nu weer. Voorzet richting de tweede paal. Wordt daar teruggekopt. Maar kan vervolgens niet binnengewerkt worden. Top Os ramt die bal weg. Kan Vitesse de bal overnemen. Büttner weer met de rechterkant. Met links naar binnen draaiend. Philippe Schwartz nu met de bal aan de voet. Chicora, gaat hij de bal dan de 16 ingooien? Nee, dat doet hij niet. Hij gaat voor de keuze naar Alexander Büttner. Hier wat ruimte bij Achvitar. Behoorlijk wat ruimte. Dan kan die voorzet komen.
0: Ja, die gaat erin geraakt. Wat een geluk zeg.
1: Dit is een lucky goaltje. Maar soms moet je wat geluk hebben in een wedstrijd. Ja. En Vitesse heeft dat. Achvitar die de bal aangespeeld krijgt van Alexander Büttner. Achvitar die bal met rechts voorgeeft.
0: Uiterst zwak eigenlijk.
1: Ja, hele matige voorzet. Lage bal. Die bal wordt van richting veranderd. En de keeper die tikt hem eigenlijk zo in zijn eigen doelpunt. In zijn eigen goal. Ja. Nou, waardoor Vitesse op 2-1 voorkomt. Mogen we wel een verdiende voorsprong noemen. Want Vitesse ging echt op zoek naar die voorsprong. Maar de manier waarop, daar komt een beetje geluk bij kijken.
0: Tweede week op rij dat een keepersblunder ervoor zorgt dat Vitesse een doelpunt krijgt. Ja, de voorzet van Achvitar was met rechts, was niet goed, wordt tussentijds nog aangeraakt. Gaat richting de eerste paal. En Mike Havenkotte had geanticipeerd op een voorzet die richting zijn 5 meterlijn ging. Dus kon niet meer heel goed switchen. Waardoor hij de bal dus zelf in zijn eigen bovenhoek tikt. En dat deze goal ook de boeken ingaat als een eigen doelpunt van de doelman. Vorige week ook al gezien met Pepijn van der Merbel, die een voorzet van Bonna niet goed inschatte en hem eigenlijk in eigen goal werkte. Een lucky, zouden ze zeggen, maar wat maakt dat uit? Het werd in de EK-finale van 1988 volgens mij geroepen. In ieder geval een lucky voor Vitesse. Een lucky was bij de goal van Wim Kieft op het EK 1988 voor de oudere luisteraars. Kief kopte hem toen erin en ging een effectje erin. Dus een lucky, maar wat maakt dat uit? En deze uitspraak is ook op deze te plakken. Deze goal, Doucouré, komt Vitesse heel goed weg. Gaat neer en krijgt geen penalty. Maar Frank, waar komt Vitesse hier goed weg in de 81ste minuut?
1: Nou ja, dit ziet scheidsrechter
0: wel goed,
1: hoor.
0: Hij kan op de stip, maar ik denk ook wel dat...
1: In de vorm waarop hij vanavond fluit, had hij hem op de stip kunnen leggen. Maar normaal gesproken is dit natuurlijk geen penalty.
0: Klopt.
1: Dus ziet de scheidsrechter gelukkig goed. En ook heeft Vitesse de scheidsrechter op dit moment weer even aan haar zijde. Vitesse dat het nu over de linkerkant probeert. Zal met iets minder drang nu naar voren gaan. Maar de tactische wijzigingen van Rudy Gureem die betalen zich wel uit. Het lag allemaal even lekker door elkaar geschud. Philippe Schwartz nu door de as van het veld. Kan wat meters maken. Tijd en ruimte. Schot wordt geblokt. Dan wordt Olde Keizer nog neergehaald aan het 16 meter gebied. Scheidsrechter geeft er geen gehoor aan. Dus ook niet aan de Zuidtribune tot groot protest daar. Als Top Os via links een aanval probeert op te zetten. Maar de bal over de zijlijn rolt. En dit gevaar is geweken voor Vitesse. Ja, dit vinden ze leuk hoor op de Zuidtribune. 2-1 voor. Vitesse is op weg naar de eerste thuisoverwinning van het seizoen. En dan kan er nog wel een extra biertje gedronken worden.
0: Spanningsbiertje denk ik.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk nog 8 minuten reguliere speeltijd te gaan hier in het Gelredome. Niet het Gelredome, stadion Gelredome. Reen beraadt zich nog altijd op misschien nog een wissel. Wissels lopen nog altijd warm. Lange bal gaat richting Proopst. Die dan duel aangaat, gaat de Ossenaar neer. En u hoort het publiek is daar ontevreden over. Proopst wordt ook vastgehouden, houdt zelf ook een klein beetje vast. Gaat de Ossenaar liggen en die krijgt de vrije trap. Dat is ook een beetje de samenvatting van deze avond. Dit keer geen vrije trap, nu wordt hij niet gered. Krijgt Büttner een tik van Mathieu. Blijft Büttner geblesseerd liggen. Ook een klein beetje theater van de aanvoerder van Vitesse. Krabbelt nu weer overeind. Publiek wil nog altijd een vrije trap en een gele kaart. Scheidsrechter honoreert het niet. Jawel, er komt een gele kaart voor Justin Mathieu. Het spel gaat nog altijd door, want ze hebben de fluit niet gehoord. Van den Bergen ziet het nu. Nee, het spel gaat gewoon door. Nu hebben ze het door, terwijl scheidsrechter Stoer...

0: Het spel even stillegt om wat reprimandes en een gele kaart uit te delen.
1: Ook wel bijzonder dat je dan als scheidsrechter helemaal niet oplet of het spel dan doorgaat.
0: Nou, hij floot wel, maar het stadion maakte zoveel lawaai dat dus de spelers achterin bij Vitesse het niet hoorden. Ook wel een terechte gele kaart overigens. Maar het spel wordt in één keer hervat met een scheidsrechtersbal voor Tophof. Dus ergens ook wel weer dubieus. Hij legt het spel stil voor een gele kaart voor Tophof en geeft Tophof het balbezit weer terug. Maar goed.
1: Het is weer een streek van onze scheidsrechter vanavond. Hoe dan ook, Vitesse mag niet klagen. Ze staan 2-1 voor en we hebben nog een minuut of 10 te spelen. We zitten namelijk in de 83ste minuut. En er zal nog wat extra tijd bij komen. Vitesse heeft het balbezit, dus er zijn geen reden om zich zorgen te maken. Lange bal nu van de Berg op Props. Die wordt aan zijn shirt getrokken. De scheidsrechter zegt, ik zie er niet echt een overtreding
0: in. Hij was zelf ook aan het trekken behoorlijk.
1: Ja, dus twee kanten. En kan Tophof wat gaan bedenken. Bal gaat eerst even terug. Want er moet eerst zorgvuldig een aanval worden opgezet. Ja, of gewoon de lange bal gespeeld. Dat kan ook naar de linksback Kuipers. Dan horen we de Zuidtribune die nog een keer achter gaat staan. Moet Soumberi even zijn verdedigende werk gaan doen. Doet het uitstekend. Tikkie terug op Van den Berg. Van den Berg weer lang. Op Bannis deze keer. Die waarschijnlijk weer de 90 minuten vol kan maken. Sonneveld overigens. Die... Hoe lang heeft hij gespeeld? Een minuut of 60 kon hij meedoen. Nou, dat is toch ook wel weer positief, denk
0: Assistje.
1: Ik. Ja, dus fijn dat hij ook weer op de weg terug is voor Vitesse. En alles en iedereen wat Vitesse ademt. Nu dan Tophof met het balbezit op de helft van Vitesse. Dan moet Vitesse nu even opgelet. De bal is in het midden daar. Balbezit voor nummer 28. Mol. Lars Mol inderdaad ingevallen. Kuipers kan die bal net binnenhouden aan de linkerkant. Dan... Dit is een
0: overtreding.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Sikora hoort niet echt bij het voetbal thuis, wilde ik zeggen. Doe ik meer een andere sport denken. Maar dit is inderdaad een overtreding. En kan Tophof een vrije trap gaan nemen.
0: Bij Vitesse staan er in ieder geval twee wissels klaar. João Pinto en Morgan Steffen gaan in de ploeg komen. Gaat misschien dan wel ten koste van de superspits van Vitesse. Kunnen we misschien wel betitelen. Nou, hoeveel ban is. Tophof gaat ook nog voor de laatste keer wisselen. Dus dat is definitief geen Nino Zonneveld, wil ik zeggen. Geen Andy Visser. Het is mijn nummer 7 Milo Horemans die klaar staat. Tophof een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Indraaiend. Kan gevaarlijk gaan worden. Bal komt wel heel hoog voor. En vliegt heel makkelijk over de achterlijn. Niks aan de hand. Doeltrap voor Vitesse. En dan Koning van den Berg die het rustig aan gaat doen. Wetende dat er 3 keer gewisseld gaat worden. 1 keer voor Tophof en 2 keer voor Vitesse. Is het de linksback Julian Kuipers die de ploeg gaat verlaten voor Tophof. Nummer 14, Ashuitar gaat de ploeg verlaten bij Vitesse. En Marcus Steffen komt daarvoor in de plek. En een tweede wissel. Ja, en dat is nou Van Bannis. Gaat ook afscheid nemen van deze avond. Krijgt de staande ovatie van de 15.736 hier. In het stadion heeft toch weer een goaltje gemaakt. En João Pinto mag het vuile werk gaan opknappen. De laatste, nou, wat zou het zijn? 8 minuutjes. Ligt eraan hoeveel blessuretijd erbij komt. In ieder geval nog 4 minuten kregen we hier speeltijd te gaan. En dan bij deze virtuele stand heeft Vitesse haar eerste thuisoverwinning te pakken. In de derde thuiswedstrijd van het seizoen. Doeltrap voor Vitesse en die gaat lang genomen worden door Van den Berg.
1: Ja, dan zitten we in de slotfase van de wedstrijd. Het publiek gaat er nog een keer achter staan. Zelfs de Noordtribune en Oost zien wij ook nog meedoen. Nou, als West nou ook nog mee gaat doen, dan wordt het helemaal gek hier in een stadion Gelredome. Een paar kinderen die toch wel degelijk aan het meespringen zijn. De sfeer zit er goed in en waarom ook niet. Want de eerste thuisoverwinning van het seizoen ligt op de loer. Testen dat nu wel eenvoudige balbezit kwijt is. Tophof mag op eigen helft een inworp gaan nemen. Dat is die Patta, dat is mijn vriend, hè? Door jou benoemd.
0: Van Sint Maarten.
1: Ook goed voor een assistje, zag ik al, deze wedstrijd.
0: Zo? Ja. Dus dat Sint Maarten heeft een behoorlijke invloed in jouw... Oh, dit doet Van der Venne heel knap. Vastgehouden wel door Soumberi. Van der Venne probeert dan te stiften. En dat komt Vitesse wel goed weg.
1: Ja, die had iets moois in gedachten.
0: Ja, want Soumberi deed het ook wel heel slim. Door even het shirt vast te houden van de weggesnelde Richard Van der Venne. Waarbij de vermoeidheid er toch wel in zit. Te zien aan zijn lichaamshouding. Lange bal naar voren van Van der Berg richting Proost. En João Pinto gaan beide het duel niet aan. Opgevangen de tweede bal door Schwartz. Krijgt hem terug van zijn aanvoerder van Büttner. Schwartz gaat altijd aan de dribbel. En die gaat consolideren. Doet het rustig aan. Ziet ze Sikora daar staan. Sikora gaat helemaal terug. En dan gaan er 2 druk zetten op Van der Berg. Maar dan gaat de bal heel rustig naar rechts. Van der Venne die balt. Dat wordt niet druk gezet. Hier Soumberi richting Markelo in de 88ste minuut. Stand nog altijd 2-1 en Vitesse. Weer richting een aanval, maar die wordt verijdeld. En toch weer nieuw leven ingeblazen door een ingooi.
1: Ja, João Pinto nu dus als invaller. Die mag voorin. Oh, eerst even die inworpen. Dit is een goede inworp, zeg. Gelijk de 16 in. Dit is een kansje. Oh, props. Lage voorzet. Maar niemand
0: goeie voorzet.
1: Ja, goede voorzet. Goede aanname ook van de Duitse spits. Lage voorzet dus kon niemand bereiken. Ja, João Pinto mag een beetje herrie gaan schoppen, wilde ik zeggen, voorin. Ik denk dat dat toch ook wel zijn kracht is. Mocht begin van het seizoen beginnen met een basisplek, kon dat niet echt waarmaken. Was niet echt productief en effectief voorin. En ik denk dat zijn fysieke kracht toch wel echt zijn wapen is. En nu, nou ja, met wat lange ballen misschien, hè, kan je toch meer met een João Pinto dan in het combinatievoetbal. Maar dat is hoe ik er tegenaan kijk. Conor van den Berg nu met de lange bal op Pinto. Kan dit goed doortikken. Kan Props dan die bal nog aannemen? Ja, dat lukt wel, maar ook onreglementair. Want hij geeft zijn directe tegenstander een duw. En ik denk dat de scheidsrechter hier terecht voor fluit. De Zuidtribune is er uiteraard niet mee eens. Maar dit lijkt mij wel terecht. Zitten we in de 88ste minuut. 2-1 voor Vitesse. Het ziet er rooskleurig uit. Topos zal nog iets willen forceren. En we gaan zien of dat lukt.
0: Spannende slotfase kan nog wel in het verschiet liggen hier in de 89ste minuut. Stand 2-1 voor Vitesse. Naar een miraculeus eigen doelpunt van de keeper van Top Os, Mike Haverkotten. Wordt de bal nu lang van Mike Haverkotten verlengd. Belangt hij in de handen van Conor van den Berg. Vitesse doet het rustig aan. Een lucky heeft Vitesse gescoord met Omar Ashuitar. En dus op een 2-1 voorsprong. Dat is al de tweede keer op in één week tijd dat Vitesse zo'n miraculeuze doelpunt meekrijgt. Toen was het de 4-1, iets minder beslissend. Nu was het de 2-1. Goed tussenkomst van Olde Keizer. En dan werkt Steffen hem gewoon weg. 90ste minuut. Vitesse gaat nog wisselen. Youssef Oulalil krijgt weer een paar minuutjes. En dan wordt het zo ook duidelijk hoeveel minuten erbij gaan komen.
1: Ja, minuut of 3, gok ik. Zoiets van dat zijn, ja. Inderdaad. Wissel van Vitesse laat nog even op zich wachten. Want ik denk dat doelman Nee, toch niet. Haverkotte moet even wachten met de doeltrap. Het is Silouf die eraf gaat. En Oualil komt daarvoor in het veld. Oh, er komt er nog een gele kaart voor Sjors Ulte. Die is absoluut niet tevreden met de arbitrage. Nou, in onze ogen lijkt dat niet terecht, hè?
0: Ik denk dat Vitesse meer te klagen heeft dan Sjors Ulte. Maar ja, blijkbaar beide ploegen dus.
1: Ik denk dat die de scheidsrechter de schuld geeft voor de tussenstand. Maar ik denk dat je daar niet voor bij de scheidsrechter moet zijn. Silouf die... toch wel even de tijd neemt om naar de kant te komen. Ja, daar is hij dan. Oualil betreedt dan nu het veld. Gaat gelijk terug naar het 16 meter gebied van Vitesse. Want Haverkotte mag die vrije trap gaan nemen. Op eigen helft weliswaar, maar dit wordt een lange bal. Richting het 16 meter gebied van Vitesse. Daar komt hij dan. Ja, uiteraard is dat Doucouré die daar wordt gezocht. Kan Vitesse die bal goed wegwerken. Afvallende bal is wel voor Os. Pata die bal inwerkt. Sikora kan eenvoudig wegwerken. Props wordt aan het werk gezet. Mag dan maar rennen. En dit is hard werken voor de Duitser, want hij is de enige die druk zet. 4 minuten komen erbij, stadion Gelredome. Os gevaarlijk nu op de helft van Vitesse. Doucouré kopt die bal door. Goed verdedigend werk van Pinto. Kan die bal niet binnenhouden. Dus blijft er een inworp staan, diep op de helft van Vitesse. Het is even alle hens aan dek voor de Arnhemmers. Het publiek gaat er nog een keer achter staan. Inworp genomen nu. Top Os, indraaiende voorzet. Goede bal, maar niemand raakt die bal. En kan Van den Berg hem laten lopen. Was... nou ja, bijna gevaarlijk wilde ik zeggen, maar het loopt goed af voor Vitesse. 91ste minuut inmiddels, nog 3 minuten te gaan. Conor van den Berg met een doeltrap.
0: Inderdaad, doeltrap voor Van den Berg. Die klopt zijn schoenen uit op de paal. Scheidsrechter begint met aftellen. Lange bal naar voren en dus nadert die thuisoverwinning. Die oh zo nodige thuisoverwinning waar iedereen toch hier wel naar smacht. Een jaar en een dag na dato dat Vitesse weer uit haar coma kwam en terug in het betaald voetbal was. Hier Vitesse weer. Misschien kan hier die beslissende 3-1 wel gemaakt worden. Oulalil ziet Büttner. Büttner dan gaat schieten met rechts. Büttner op de lat. Bal komt terug de 16 in. Oulalil kopt. Krijgt hem bij Probst. Probst. Kan hij uithalen? Nee. Oulalil zit er weer goed tussen. Olde Keizer werkt hem erin. Maar die is niet goed. Tot onvrede van Alexander Büttner. Die geeft zijn linksback toch op zijn kop. Eigenlijk is het natuurlijk zijn assistenttrainer voor Giel Olde Keizer. Die aanvoerder. Van de Arnhemmers doet Vitesse volgens mij wel aardige zaken op de ranglijst, Frank. Als het zo blijft, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Vitesse stijgt naar een 5e plek. Dus 2 plekjes omhoog.
0: Als het zo blijft?
1: Als het zo blijft. Want Os is gevaarlijk. Brengt nog wat aantal hoge ballen in het 16 meter gebied van Vitesse. Dit is goed gedaan. Vitesse is eruit. Pinto kopt door naar Büttner. Büttner speelt door op Props. Die gaat 1-1. Die moet zijn verdediger nog voorbij. Lukt dat hem? Nee, dat lukt hem niet. Dit is matig gedaan door de Duitse spits. Want die had daar absoluut meer mee moeten doen. Het lukt hem niet om zijn directe tegenstander voorbij te komen. Dat was de laatste man nog van Os. Dus hoeft de keeper niet in actie te komen. Ja, Haverkot heeft alleen de bal richting de cornervlag getrapt. Want er staat nog een corner voor Vitesse. Dit kan toch bijna niet meer misgaan. We hebben nog 1,5 minuut te spelen. En Vitesse mag een corner nemen.
0: Vitesse blijft met heel veel man achterin. Laten we zo zeggen, 6 mensen. Die de 2 van Top Os gaan bewaken. Dus waarschijnlijk gaat de corner kort worden genomen. En wordt de bal dan afgeschermd in de hoek. Dat gaan ze inderdaad ook doen. Buutner tikt hem naar Olderkeijzer. Die houdt de bal in de cornervlag. Wat wordt het dan? De bal blijft daar een beetje hangen. Olderkeijzer komt er dan doorheen. Ja, Olderkeijzer. De 16 dan in krijgt hij hem bij Buutner. Die staat vrij en te roepen. Buutner wil schieten. En de bal komt in het blok. En wordt het weer een corner. En dus met nog een minuutje op de klok. Tikken de secondes in het voordeel van Vitesse weg. En nadert die eerste thuisoverwinning van het seizoen 2026-2027. Vitesse uit, nog ongeslagen. Sterker nog, alles gewonnen tot nu toe uit. Volgende week wacht natuurlijk dan alweer een thuiswedstrijd. De Jong PSV, de Airborne wedstrijd.
1: Vitesse eerst Roda, houdt... toch?
0: Oh ja, eerst Roda natuurlijk, sorry. Roda uit op bezoek in Kerkrade. Ook een uitwedstrijd waar Vitesse ook behoorlijk een test te verduren krijgt. In het diepe zuiden van Nederland. Dan nog steeds ligt de bal bij de cornervlag. Tikken de secondes weg, nog 20 seconden te gaan. En Top Os heeft het balbezit.
1: Ja, dan zal dit het laatste wapenfeit worden van de wedstrijd. Maar Os weet het balbezit niet te behouden. Ja, toch wel inmiddels. Want Vitesse gaat ook slordig om met het balbezit. Dan moet dit de laatste aanval worden van Os. En wordt het uiteindelijk helemaal niks. Het mondt uit tot niks. Dus kan Vitesse overnemen. En lijkt de overwinning op in de broekzak te zitten. Philippe Swarts nu nog. Een balletje de 16 in. Oh, slordig gedaan zeg. Philippe Swarts. Ook tot grote frustratie van Buutner. En daar is het fluitsignaal van scheidsrechter Rick Sturm. Vitesse pakt de overwinning in Stadion Gelredome. De eerste thuisoverwinning van het seizoen. Een dik verdiende 2-1 overwinning op Top Os. Het stijgt daarmee naar de 5e plaats in de ranglijst van de keukenkampioendivisie.
0: Dus een succesvolle avond hier in Stadion Gelredome. Wij danken u voor het luisteren. En voor iedere Vitesse supporter die geluisterd heeft. Pak een lekker biertje. Geniet van deze avond. 3 punten zijn in de tas voor de Arnhemmers. En Frank, tot volgende week. Dan zitten wij er weer in Limburg.
1: Dus stukje verder.
0: Stukje verder, 2 uur van je. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Oké, dankjewel. De heren in het Gelredome. Ja, een hele mooie wedstrijd. Terwijl hier even de brandalarm afgaat. Ik denk dat komt eigenlijk dan een beetje door toch wel de heet bevochten wedstrijd van Vitesse. Fantastisch zeg. Gewoon een mooie winst van Vitesse. Gaan we gauw even muziek luisteren nog. Tot aan en 10 uur bij je. Met nu Dua Lipa. Hallucination? Nee, absoluut niet.

0: mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. De tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer.
2: Dit is Connect. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. De tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.